0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt het ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij 3 doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media.

Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt dat ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij 3 doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke Vierdaagse feesten. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds op de Graafseweg. De jonge man werd nog zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het slachtoffer even later aan zijn verwondingen overleden. Er is nog geen verdachte opgepakt. Eerder op de avond ging het ook al mis op de Bloemenstraat. Daar ontstond een grote vechtpartij tussen twee groepen jongeren. De Oekraïense president Zelensky heeft gisteren zijn hoogste legerchef ontslagen. Het besluit volgt op grote protesten over het eerdere vertrek van de minister van Defensie. Zelensky bedankt de bevelhebber hartelijk voor zijn geleverde werk in de afgelopen periode. Hij geeft alleen geen duidelijke reden voor dit plotselinge besluit. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel. Maar liefst 69% van de ondervraagden begrijpt waarom de boeren demonstreren. Wel neemt die steun snel af zodra acties voor veel overlast zorgen op de weg. Boerenorganisaties vrezen dat de plannen grote gevolgen hebben voor agrariërs en dat veel bedrijven in de knel komen. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Spoorbedrijf Deutsche Bahn neemt de ingrijpende maatregel na een ernstig incident waarbij een controleur zwaar gewond raakte. De komende maanden geldt de nieuwe regel stapsgewijs op meer dan 5000 locaties. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke Vierdaagse feesten. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds op de Graafseweg. De jonge man werd nog zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het slachtoffer even later aan zijn verwondingen overleden. Er is nog geen verdachte opgepakt. Eerder op de avond ging het ook al mis op de Bloemenstraat. Daar ontstond een grote vechtpartij tussen twee groepen jongeren. De Oekraïense president Zelensky heeft gisteren zijn hoogste legerchef ontslagen. Het besluit volgt op grote protesten over het eerdere vertrek van de minister van Defensie. Zelensky bedankt de bevelhebber hartelijk voor zijn geleverde werk in de afgelopen periode. Hij geeft alleen geen duidelijke reden voor dit plotselinge besluit. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland panel. Maar liefst 69% van de ondervraagden begrijpt waarom de boeren demonstreren. Wel neemt die steun snel af zodra acties voor veel overlast zorgen op de weg. Boerenorganisaties vrezen dat de plannen grote gevolgen hebben voor agrariërs en dat veel bedrijven in de knel komen. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Spoorbedrijf Deutsche Bahn neemt de ingrijpende maatregel na een ernstig incident waarbij een controleur zwaar gewond raakte. De komende maanden geldt de nieuwe regel stapsgewijs op meer dan 5000 locaties. Het weer nog. Het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De ochtend van

0: kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
3: Radio BNT.
4: De zomer is aan. Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
5: Het aantal aanslagen met explosieven in ons land is de afgelopen tijd gedaald. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600, en dat zijn er ruim 100 minder dan een jaar eerder. Burgemeester Schouten van Rotterdam noemt de daling een mooie stap, maar benadrukt dat het probleem nog lang niet is opgelost. De ontploffing heeft volgens haar een enorme impact op de hele buurt. Omdat de aanslagen vaak worden gepleegd met zwaar vuurwerk, wordt er ook nauw samengewerkt met bezorgdiensten om illegale vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke Vierdaagse feesten. Het schietincident gebeurde rond 22:00 s'avonds op de Graafseweg. De jonge man werd nog zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het slachtoffer even later aan zijn verwondingen overleden. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland panel. Maar liefst 69% van de ondervraagden begrijpt waarom de boeren demonstreren. Wel neemt die steun snel af zodra acties voor veel overlast zorgen op de weg. Boerenorganisaties vrezen dat de plannen grote gevolgen hebben voor agrariërs en dat veel bedrijven in de knel komen. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Spoorbedrijf Deutsche Bahn neemt de ingrijpende maatregel na een ernstig incident waarbij een controleur zwaar gewond raakte. De komende maanden geldt de nieuwe regel stapsgewijs op meer dan 5000 locaties. Het weer nog. Het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

Michael Jackson, Don't Stop Till You Get It Up. Vrienden, wij zeggen welkom. Het is alweer woensdag. De dag dat Krutser verkouden begint te worden. En daar gaan we.

Daarvoor Gerard Joling, Niet voor één keer. En Bibi Rexha en Velus, New Religion. Ja, hou er rekening mee mocht je richting Spanje op vakantie gaan. In delen van Spanje is namelijk code oranje afgekondigd vanwege extreme hitte. Volgens Weer Online staat het land snikhete dagen te wachten. Met in het zuidoosten temperaturen van 45 graden. En dan Mercedes-Benz. Die wil dat de Verenigde Staten een aankomende wet versoepelen die de verkoop van Chinese auto's in het land bemoeilijkt. Ja, Mercedes wordt namelijk ook geraakt door deze wet. Aangezien het Duitse autoconcern deels Chinees eigendom is. En we blijven een beetje in Duitsland, want het Duitse spoorbedrijf, de Deutsche Bahn, die wil het drinken van alcohol op de stations gaan verbieden. Op enkele grote stations is er al zo'n verbod. Maar vanaf 15 oktober moet het gaan gelden op alle circa 5400 stations. Ze willen namelijk meer orde en veiligheid. Het blijkt namelijk dat in sommige treinen van de Deutsche Bahn worden wel nog alcoholhoudende dranken verkocht. Ja, daar komt geen verandering in. En een Russisch marineschip heeft een artillerieoefening gedaan voor de Britse kust. Dat heeft Sky News gisteren bekendgemaakt. Nou, het schip werd trouwens wel geschaduwd door de Britse marine. Ja, de Britten schaduwen regelmatig Russische schepen die langs Groot-Brittannië varen en onderscheppen soms ook schepen die internationale sancties schenden. Dus dat is wel een goede zaak. Maar ja, Poetin denkt, laat ik even gaan oefenen voor de Britse kust. Hè? Beetje uitdagen. Radio BNT voor de woensdag, vandaag 22 juli. Dit is Foreigner.

0: bed uit. Je dag is begonnen. Dit is de BNT Ochtendshow. In heel Limburg en Brabant.
1: De BNT Ochtendshow op Radio BNT.

0: Bryan Adams and Melanie C, Baby When You're Gone. Nou, vandaag is het behoorlijk. Het werd van tijd tot tijd wat regen. En met 19 tot 21 graden is het vrij koel. Later vandaag krijgen we wel meer droge periode. En kan de zon gaan doorbreken. De komende dagen blijft het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon regelmatig. De temperatuur gaat iets omhoog. Zaterdag weer 25 graden. Zondag weer wisselvallig met wat regen dus. Ja, op dit moment de temperatuur in Maastricht is 15 graden. Ja, dan de controles van Flitsmeister A79 Heerle Maastricht 8.4. A76 tussen Geleen en de grens met België 0.8. De A67 tussen de grens met België en Eindhoven bij 6.1. De N261 Tilburg bij 5.9. De N262 Roosendaal bij 4.9. En ik heb nog voor je de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht. Dat wordt gecontroleerd bij 7.8.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Vanwege de vakantie is het relatief rustig op de wegen. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je wel een half uur vertraging tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug. Er staat 12 kilometer door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder ben je een kwartier extra kwijt. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Our City, deed het met Adam Levine van... Adam Levine van Coldplay. Of Maroon 5.
1: Day Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Je hoorde nog een keertje Locked Away. Daarvoor Keith Ryan, Voyage, Voyage. En Max en Andy Grammer. Met The Thing I Love.

Ja, Adam Levine is van Maroon 5. Nieuws uit de showbiz. Tabitha, de zangeres, kreeg afgelopen weekend de schrik van haar leven toen ze bij thuiskomst ontdekte dat haar pas verbouwde huis onder water stond. Door de lekkage moest alles worden leeggehaald. Ja, bij thuiskomst zagen we letterlijk het water uit het raam van onze woning komen. Ze is opgelucht dat ze natuurlijk verzekerd is. Ze had eindelijk het huisje op orde. Maar ze moet weer helemaal opnieuw beginnen. Ja, en dan Mark Anthony en zijn vrouw Nadia Ferreira, die zijn opnieuw ouders geworden. Het stel heeft op Instagram laten weten dat ze een dochtertje hebben gekregen, namelijk Mila. Het is het 8e kind van Mark Anthony. Anthony en Ferreira trouwden trouwens in januari 2023. Later dat jaar kregen ze al een eerste kindje. En nu dus het tweede kindje samen. Ja, Mark Anthony had eerder al een relatie met onder andere Jennifer Lopez. Daarmee heeft hij ook een tweeling. En ook was hij 3 jaar getrouwd met het Venezolaanse model Shannon de Lima. Studio Universal Pictures die werkt aan een film over de rapper Snoop Dogg. Volgens de Hollywood Reporter moet de biografiefilm in de zomer van 2027 gaan uitkomen. Ja, de scheiding tussen Jan Smit en Lisa Plat is officieel rond. Hoewel de twee elkaar vanwege hun kinderen natuurlijk regelmatig zullen blijven zien, wonen ze straks ook nog eens een keertje op slechts 1 minuut lopen van elkaar. Want Jan heeft namelijk een woning voor deze Lisa en de kinderen gekocht, vlakbij zijn eigen villa in Volendam.

Ja, de 90s voor Alice DJ. Will I Ever. Daarvoor hoorde je Lizzo met Juice. En die prachtige van Chris Rea, Josephine. We zien dat er heel veel mensen reageren op onze socials. Wat betreft de vrijkaartjes van de wandelvierdaagse. Denk eraan, je maakt alleen kans als je ons gaat volgen op Instagram of Facebook. Staat in een bericht, hou daar rekening mee. Mocht je alleen maar reageren met wandel en ons niet volgen, dan is de kans klein dat je de kaartjes krijgt. Tot een 8 uur deze nog een keertje van Teddy Swims. Dit is Mr. Know-It-All.

0: Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Radio BNT.
7: De zomer is aan. Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
8: De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. Vooral Europa is erg kwetsbaar doordat het afhankelijk is van energie uit het buitenland. Dat merken consumenten binnenkort direct aan hogere prijzen bij de benzinepomp en uiteindelijk ook bij de kassa in de supermarkt. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten. Het schietincident gebeurde op een moment dat het nog erg druk was in de stad vanwege de vierdaagse feesten. Het slachtoffer werd nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek even later aan zijn verwondingen. De politie heeft intussen een verdachte kunnen aanhouden. Over de identiteit van de betrokkenen heeft de politie nog niks bekendgemaakt. Het aantal aanslagen met explosieven in ons land is de afgelopen tijd gedaald. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600. Dat zijn er ruim 100 minder dan een jaar eerder. Burgemeester Schouten van Rotterdam noemt de daling een mooie stap, maar benadrukt dat het probleem nog lang niet is opgelost. De ontploffing heeft volgens haar namelijk een enorme impact op de hele buurt. En in het Oostenrijkse stadje Braunau am Inn opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid heeft het pand na een lange juridische strijd definitief overgenomen. Met de komst van het politiebureau hoopt de Oostenrijkse regering dat aanhangers van Hitler de plek niet meer gaan bezoeken. De ingrijpende verbouwing van het historische pand heeft uiteindelijk zo'n 20 miljoen euro gekost. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
9: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vooral vertraging op de A16... vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 10 kilometer en 20 minuten extra door werkzaamheden. En daardoor weer file op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder doe je er ook 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, je kunt me wakker maken. Je kunt me wakker maken voor de muziek van Earth, Wind & Fire. Heerlijk. Jaren 80 en Love Goes On. Vrienden en vriendinnen, wij zeggen welkom. Ja, alweer woensdag. Nog 2 dagen werken, heb je bouwvak vergaan.

Enrique Iglesias samen met Chapal Bailando. Daarvoor de nieuwe van Thomas Bergen. Als je de keuze had. Ja, de woensdag. Vandaag 22 juli. Ja, Michael van Gerwen die neemt het zichzelf kwalijk dat hij gisteren door Dirk van Duivenbode is uitgeschakeld op het World Matchplay in Blackpool. Michael die kampte met fysieke klachten, maar dat had volgens hem geen reden mogen zijn om van zijn landgenoot te verliezen. En dan de koopwoningen die waren in juni opnieuw duurder dan vorig jaar. Maar de prijzen van de woningen stijgen de laatste maanden minder hard. En daarnaast werden in de maand juni meer huizen weer verkocht. Wat erop wijst dat er iets meer beweging in de woningmarkt komt. Het blijft voor heel veel mensen lastig om een huis te kopen, omdat de huizenprijzen nog altijd stijgen. Ja, in juni lagen de prijzen voor de bestaande koopwoningen gemiddeld 4,1% hoger dan vorig jaar. Dat blijkt uit de cijfers van het statistiekbureau CBS. Ja, en ook de prijs van de boeren, de agrarische grondprijs, die is in het tweede kwartaal met 6,7% gestegen. Dat heeft het kadaster en de Universiteit van Wageningen bekendgemaakt. De gemiddelde prijs per hectare lag door deze stijging op €108.500. En de prijs ligt dus weer 13,7% hoger dan het gemiddelde van heel 2025. En dan een beter nieuwtje, want in de eerste helft van dit jaar zijn in Nederland voor het eerst sinds 2024 minder aanslagen met explosieven geregistreerd. Nou, 581 explosies in de eerste helft van dit jaar. Ik vind dat toch nog veel.

0: Uit Zweden, Aha. The sun always shines on TV.
1: De Word Wakker plaat.
0: Ja, het kan ook Noorwegen zijn. Het is bijna 8:30. Onderweg naar je laatste klus. Voor de vakantie, hè? We kregen een berichtje binnen van Franklin Volkeringa uit Maastricht. Hij en zijn collega's zouden heel graag een liedje willen aanvragen van de Beatles. Obladi Oblada. Die heb ik niet. Dus beste Franklin en de collega's. We hebben een andere gekozen van de Beatles.
1: De

0: Beatles en Hey Jude. Het is bewolkt en van tijd tot tijd krijgen we vandaag te maken met lichte regen. Temperatuur tussen de 18 en 21 graden is het weer koel voor deze tijd van het jaar. Later vandaag krijgen we droger weer en zal de zon gaan doorbreken. De komende dagen blijft het dan op de meeste plaatsen droog en komt er meer ruimte voor de zon. De temperatuur gaat iets omhoog met aanstaande zaterdag weer in het binnenland zomerse temperaturen van 25 graden en meer. Nou, vanaf zondag wordt het dan wisselvallig weer meer met regen. Dus hopelijk kunnen we dat rekken naar de maandag. Ja, ik heb de controllers voor je van Flitsmeister. A79 tussen Heerlen en Maastricht. Er staat een vast mobiele flitspaal. Ja, niet een vast. Het is een beetje een mobiele flitspaal. 8.4. Even opletten. A76 tussen de grens met België en Geleen. Daar zijn ze aan het controleren bij 0.8. Dan de A67 tussen de grens met België en Eindhoven bij 6.1. De A2 tussen Eindhoven en Den Bosch bij 138.7. De N261 Tilburg bij 5.9. De A58 Breda Tilburg bij 50.2. Dan heb ik voor je de N262 Roosendaal bij 4.9. En als laatste even opletten, de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht. Dat wordt gecontroleerd bij 7.8.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht-Noord staat 4 kilometer. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging vanaf Breda-Noord. Door werkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. En daardoor viel op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Een automobilist is gisteravond gewond geraakt nadat hij op de Steenstraat in Panningen uit de bocht vloog en in een voortuin belandde. De BMW raakte eerst een boom en een muurtje om uiteindelijk net voor de gevel van een woning tot stilstand te komen. De bestuurder was enige tijd buiten westen en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Omdat het vermoeden bestaat dat de man onder invloed reed, werd de ziekenwagen tijdens de rit begeleid door de politie. Dat de Merwedebrug sinds afgelopen weekend is afgesloten voor vrachtverkeer is een meer dan terechte maatregel. Dat stelt hoogleraar bouwkunde Rob Nijssen van de TU Delft aan Omroep Brabant. Door jarenlange metaalmoeheid en zwaar verkeer vertoont de stalen constructie uit de jaren 50 steeds grotere scheuren. Volgens de deskundigen is het risico dat de brug zomaar bezwijkt heel reëel. Rijkswaterstaat houdt de brug nauwlettend in de gaten om de veiligheid te garanderen. En de zuivelautomatiek van een melkveehouder aan de Blitterswijkseweg in Broekhuizenvorst is door vandalen zwaar toegetakeld. In een tuinhuisje op het erf verkoopt de boerderij zelfgemaakte kaas en streekproducten. De daders hebben de wand leeggeplunderd en een groot deel van de luikjes aan stukken geslagen. De melkveehouderij heeft op social media foto's gedeeld van de auto's van de vermoedelijke daders in de hoop hen op te sporen. En tot zover het regionieuws op Radio B.

0: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Alex Warren en Carry You Home. Edward Maya, Stereo Love. En de nieuwe van Ugel is ook een lekker zomers plaatje. April Darby is na het vroegtijdige einde van Moulin Rouge door waterschade voorlopig niet meer in het theater te zien. De zangeres en de actrice die was het afgelopen jaar te druk en heeft daarom besloten haar theaterwerk voorlopig neer te leggen. Ja, Darby die speelde de rol van Satine in de musical Moulin Rouge. En daarnaast had ze haar rol in Goede Tijden, Slechte Tijden. En ze heeft er dus bewust voor gekozen om een pauze te nemen van het theater. Om zich te gaan concentreren op haar eigen muziek. En natuurlijk Goede Tijden, Slechte Tijden. Dan Bradley Cooper, die vervangt Chris Hemsworth als hoofdrolspeler in de G.I. Joe reboot van Paramount Pictures. De opnames voor deze film beginnen aan het einde van dit jaar. Ja, Justin Bieber die heeft een flinke toename gezien in het aantal streams van zijn nummer Everything Hallelujah. Waarmee hij afgelopen zondag optrad tijdens de halftime show bij de finale van het WK voetbal. Volgens het blad The Rolling Stone werd het nummer op Spotify in de eerste 24 uur na het optreden wereldwijd 240% vaker gestreamd. Ja, en gisteren werd bekend dat Ali B. die zou schijnbaar weer gaan werken. Hij zou namelijk als spreker optreden op een evenement in Vinkeveen. Maar er is voor Ali B. geen enkele juridische belemmering, dus hij mag dat gewoon doen, volgens zijn advocaat Bart Swiers. Ja, Ali B. staat morgen voor het eerst in 4 jaar tijd weer op de planken als spreker op de eerste editie van een evenement voor ondernemers en investeerders.

En dan Kaylee Huddle, de actrice die in de Godzilla-filmreeks de rol van Hiya speelde. Die is op 19-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie gisteren bekendgemaakt in een bericht op social media. En Rebel Wilson die is gisteren door een rechtbank in Sydney in het gelijk gesteld in een smaadzaak die was aangespannen door de collega-actrice Charlotte McLeist, de hoofdrolspeelster in Rebels regiedebuut. Dus die dame kan ook weer opgelucht ademhalen. Ja, dat is over dan eigenlijk het nieuws uit de showbiz voor deze woensdag. De jarige artiesten, je hoort het zo meteen.

Hij werd bekend met de muziek van Avicii, Wake Me Up. Deze Alu Black. Ja, in 2014 bracht hij deze plaat uit, The Man. Madonna, daarvoor La Isla Bonita. Ik heb de jarige artiesten voor je voor deze woensdag 22 juli. De Franse zangeres Mireille Mathieu. Die wordt vandaag 80 jaar. Amerikaanse zangeres en actrice Selena Gomez. Die wordt vandaag 34. Katrien Verbeek. Hebben wij vanochtend gedraaid. Het is de Belgische zangeres Keith Ryan. Ze wordt vandaag 46. Voormalige profvoetballer Dirk Kuyt, die wordt ook vandaag 46. Joke de Kruijf, de Nederlandse musicalactrice, die wordt vandaag 61. De bekende Nederlandse tv-presentator van onder andere het Eurovisie Songfestival, dat is Cornald Maas. Hij wordt vandaag 64 jaar. Willem Dafoe, Amerikaanse acteur, 71 geworden. Danny Glover, de man, de Amerikaanse acteur. Naast Mel Gibson en Lethal Weapon. De beste man, die wordt vandaag 80 jaar. En vandaag is ook jaar. Je hoort hem al op de achtergrond. Amerikaanse zanger van de Eagles. In de jaren 80 ging hij solo. Don Henley. Hij wordt vandaag 79 jaar. Ja, zo kan het ook natuurlijk. Hè? In ieder geval Don Henley. Hij wordt vandaag 79 jaar. En die gaan wij voor je draaien op deze woensdagmorgen. Voordat wij de reclames gaan instarten. Ja.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is Dia van Jumbo.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: In de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen is gisteravond een 18-jarige man uit Rotterdam neergeschoten. Later is hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot uit diezelfde plaats aangehouden als verdachte. De recherche zet het grote onderzoek vandaag volop voort om de toedracht op te helderen. Zo gaat de politie onder meer een uitgebreid buurtonderzoek uitvoeren om meer antwoorden te krijgen. De man die eerder deze maand bijna uit een vliegend toestel werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij overleefde het ongeluk als door een wonder toen tijdens een vlucht van Griekenland naar Duitsland plotseling een raampje brak. Wel heeft hij nog altijd enorme pijn aan zijn hoofd en zijn nek, maar hij is vooral ontzettend dankbaar dat hij nog leeft. Veel van de knal kan hij zich niet meer herinneren. De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. Vooral Europa is erg kwetsbaar doordat het afhankelijk is van energie uit het buitenland. Dat merken consumenten binnenkort direct aan hogere prijzen bij de benzinepomp en uiteindelijk ook bij de kassa in de supermarkt. En in het Oostenrijkse stadje Braunau am Inn opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid heeft het pand na een lange juridische strijd definitief overgenomen. Met de komst van het politiebureau hoopt de Oostenrijkse regering dat aanhangers van Hitler de plek niet meer gaan bezoeken. De ingrijpende verbouwing van het historische pand heeft uiteindelijk zo'n €20 miljoen gekost. Het weer nog. Vandaag een tamelijk bewolkte dag en verspreid over het land valt wat lichte regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en kan de zon er even bij komen. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot zo'n 22 graden in het zuidoosten. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
11: Dennis Mooij van de ANWB. Het zuiden van het land viel op de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug een kwartier vertraging door werkzaamheden. En daardoor heb je 10 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

Beste muziek hoor je hier elke dag weer. Radio BNT en Drove. Nieuwe single die heet All Along. Vrienden, wij zeggen welkom. Het is de woensdag. De dag dat je weer een stapje dichter bij je vakantie bent. En de dag dat je weer luistert naar BNT. Daar zijn we je dankbaar voor. Vertel het door aan al je vrienden, collega's, familieleden dat wij er zijn.

Ja, lekker aan het werk. Met de muziek van BNT, Jason Mraz, Have It All. Daarvoor Suzanne en Freek, 100 keer. En Casey and the Sunshine Band, That's the Way I Like It. Ja, hallo.

Om 10 uur is er trouwens een... is iemand neergeschoten, hè? Tijdens de Vierdaagse feest. Ja, de schietpartij die vond plaats op een straat die veel wordt gebruikt als uitlopenroute door de bezoekers van de Vierdaagse feesten in Nijmegen. De politie heeft de straat in de nacht van gisteren op vandaag urenlang afgezet voor een sporenonderzoek. Ze gaan er volgens nog vanuit dat het gaat om een losstaand incident. En dat het schijnbaar geen directe link heeft met de Vierdaagse. Ook hebben ze een 18-jarige verdachte aangehouden voor de mogelijke betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij. Ja, en er is dus ook een jongeman van 18 doodgeschoten. Uitzendconcern Randstad die heeft in het tweede kwartaal van dit jaar meer groei behaald. In Noord-Amerika en op andere Europese markten ging de omzet de afgelopen maanden omhoog. En ook de Nederlandse markt is stabiel. Dat zegt de topman Sander van het Noordende. En deze van het Noordende ziet de rest van het jaar dan ook met vertrouwen tegemoet. Randstad realiseerde een omzet van 5,9 miljard euro. En dat is 2% meer dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. En een netto winst van 84 miljoen. Ja, vandaag wil Mathieu van der Poel gaan uitpakken

0: UB40 deed het met Robert Palmer. I'll be your baby tonight. Jaren 90, hè? Even een update van de Flitsmeister. Zijn aan het controleren op de A79 tussen Heerlen en Maastricht bij 8.4. De A76 tussen de Geleen en de grens met België bij 0.8. Dan de N280 bij Roermond. Daar wordt gecontroleerd bij 23.5. De A67 moet je even opletten tussen de grens met België en Eindhoven bij 6.1. De A2 tussen Eindhoven en Den Bosch bij 138.7. De N261 Tilburg bij 5.9. De A58 Breda Tilburg bij 50.2. De N262 Roosendaal wordt gecontroleerd bij 4.9.
1: Dit is Dennis Mooijen van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je een kwartier vertraging door werkzaamheden. En daardoor heb je 10 minuten extra nodig op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Een automobilist is gisteravond gewond geraakt nadat hij op de Steenstraat in Panningen uit de bocht vloog en in een voortuin belandde. De BMW raakte eerst een boom en een muurtje om uiteindelijk net voor de gevel van een woning tot stilstand te komen. De bestuurder was enige tijd buiten westen en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Omdat het vermoeden bestaat dat de man onder invloed reed, werd de ziekenwagen tijdens de rit begeleid door de politie. Dat de Merwedebrug sinds afgelopen weekend is afgesloten voor vrachtverkeer is een meer dan terechte maatregel. Dat stelt hoogleraar bouwkunde Rob Nijssen van de TU Delft aan Omroep Brabant. Door jarenlange metaalmoeheid en zwaar verkeer vertoont de stalen constructie uit de jaren 50 steeds grotere scheuren. Volgens de deskundigen is het risico dat de brug zomaar bezwijkt heel reëel. Rijkswaterstaat houdt de brug nauwlettend in de gaten om de veiligheid te garanderen. En de zuivelautomatiek van een melkveehouder aan de Blitterswijkseweg in Broekhuizenvorst is door vandalen zwaar toegetakeld. In een tuinhuisje op het erf verkoopt de boerderij zelfgemaakte kaas en streekproducten. De daders hebben de wand leeggeplunderd en een groot deel van de luikjes aan stukken geslagen. De melkveehouderij heeft op social media foto's gedeeld van de auto's van de vermoedelijke daders in de hoop hen op te sporen. En tot zover het regionieuws op Radio B.

0: Alexis Jordan en Happiness.
1: De favoriete top 3.
0: Japan registreerde trouwens gisteren de eerste officiële kokoshobi. Oftewel een gruwelijke hete dag. Ja, sinds de term afgelopen april werd geïntroduceerd voor dagen met temperaturen boven de 40 graden. Het land adviseerde werknemers om een korte broek naar het kantoor te dragen.

0: En dan Japan is schijnbaar niet iedereen enthousiast over de beleidsversoepeling. Hoewel sommigen blij zijn dat ze comfortabeler kunnen werken met een korte broek, vinden anderen het beleid oneerlijk voor de vrouwen. Want van de vrouwen wordt namelijk nog steeds verwacht dat ze een panty dragen als ze een deel van hun benen laten zien. Ik kan me iets bij voorstellen, hè? Ja, en dan een man in de Amerikaanse staat Connecticut. Die kocht een woning via een executieveiling. Die heeft bij zijn eerste bezoek aan het huis 3 lichamen aangetroffen. Hij kocht een huisje van €485.000. Ja, dan kom je dan binnen. Dan denk je van, hey, rare lucht. Het is nog onduidelijk wanneer en hoe de slachtoffers zijn overleden. De politie gaat voorlopig uit van een op zichzelf staand incident en ziet geen direct gevaar voor de omgeving. Nou, ik ga je achterlaten met een top 3. Straks is veel plezier met Tim en Duncan en Roger Schepers. Ik laat je achter met een hele mooie top 3 uit de 90's.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat... je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren... en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook

0: hoewel hij veel pijn aan zijn nek en zijn hoofd heeft. Een Duitse vrouw van 60 is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in Zuid-Tirol. Het slachtoffer maakte een tocht met een groep van 10 mensen over een bekende wandelroute door de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte daarna een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling. Ze overleed ter plekke. De persoon die gisteren werd neergeschoten tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een 18-jarige man uit Rotterdam. In het ziekenhuis is hij aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. De recherche zet het grote onderzoek vandaag volop voort om de toedracht op te helderen. De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. Vooral Europa is erg kwetsbaar doordat het afhankelijk is van energie uit het buitenland. Dat merken consumenten binnenkort direct aan hogere prijzen bij de benzinepomp en uiteindelijk ook bij de kassa in de supermarkt. Het weer nog. Vandaag een tamelijk bewolkte dag en verspreid over het land valt er wat lichte regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en kan de zon er even bij komen. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot zo'n 22 graden in het zuidoosten. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
2: Volop zomervakantie.

0: Het zomerse geluid van Hugel bij BNT. Jamaican Bam Bam hoor je. Goedemorgen, welkom op je woensdagochtend. Je werkweek is bijna doormidden en dat is extra fijn als jij bijna aan de beurt bent voor de zomervakantie. Misschien moet je nog heel even wachten, maar ligt die voor jou wel in het verschiet? Dat is dan toch een lekker gevoel, hè? Eén tip dan aan jouw adres. Lekker BNT aanhouden, dan gaat je tijd extra snel voorbij. Zometeen een nummer van een cd waar letterlijk een geurtje aan zit. Hoe dat precies zit hoor je zometeen. En ook Tina Turner en David Bowie en Marco Borsato staan voor je klaar naar Justin Timberlake.
1: Something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby.

Klassieker uit de 80's van Tina Turner en David Bowie. Je hoorde Tonight op Radio BNT. Hey, heb jij ooit aan je cd-collectie geroken? Nee, natuurlijk niet, hoor ik je denken. Nou, als je de gelimiteerde editie van het album van Katy Perry, Teenage Dream uit 2010, in huis hebt, dan raad ik je aan om dat echt eens te doen als je dat nog niet gedaan hebt. De hoes en het boekje namelijk van deze speciale cotton candy versie, die zijn ingespoten met een unieke lak die gewoon echt naar suikerspin ruikt. Nou, fans die zijn het erover eens. 15 jaar later ruikt deze hoes nog steeds net zo zoet als de hits die erop staan. Bijvoorbeeld deze. Katy Perry, terug naar 2010. Met één van die tracks dus van dat album dat naar suikerspinnen ruikt. Fire.

0: Grimes bij Radio BNT en Can't Find the Moonlight. Gegarandeerd meezingen zometeen met een van de grootste hits van deze zomer. En ook Rick Astley staat voor je klaar. Eerste Radio BNT weerupdate. Een grijze dag vandaag, veel bewolking en niet veel zon. De meeste plekken in Limburg en Brabant blijft het wel droog. Lokaal kan er een buitje vallen. Het wordt vanmiddag maximaal 24 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Een automobilist is gisteravond gewond geraakt nadat hij op de Steenstraat in Panningen uit de bocht vloog en in een voortuin belandde. De BMW raakte eerst een boom en een muurtje om uiteindelijk net voor de gevel van een woning tot stilstand te komen. De bestuurder was enige tijd buiten westen en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Omdat het vermoeden bestaat dat de man onder invloed reed, werd de ziekenwagen tijdens de rit begeleid door de politie. Dat de Merwedebrug sinds afgelopen weekend is afgesloten voor vrachtverkeer is een meer dan terechte maatregel. Dat stelt hoogleraar bouwkunde Rob Nijssen van de TU Delft aan Omroep Brabant. Door jarenlange metaalmoeheid en zwaar verkeer vertoont de stalen constructie uit de jaren 50 steeds grotere scheuren. Volgens de deskundigen is het risico dat de brug zomaar bezwijkt heel reëel. Rijkswaterstaat houdt de brug nauwlettend in de gaten om de veiligheid te garanderen. En de zuivelautomatiek van een melkveehouder aan de Blitterswijkseweg in Broekhuizenvorst is door vandalen zwaar toegetakeld. In een tuinhuisje op het erf verkoopt de boerderij zelfgemaakte kaas en streekproducten. De daders hebben de wand leeggeplunderd en een groot deel van de luikjes aan stukken geslagen. De melkveehouderij heeft op social media foto's gedeeld van de auto's van de vermoedelijke daders in de hoop hen op te sporen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

TNT met één van de grootste meezingers van dit moment. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Ja, die Rutger van Barneveld die weet op dit moment werkelijk niet wat hij meemaakt. Hij staat echt overal op het podium op te treden. Mocht je nou een feestje of een bruiloft in het verschiet hebben en overwegen om die Rutger van Barneveld naar je feestje of je bruiloft toe te halen, ik heb even voor je gekeken wat het dan kost om hem op te laten treden. Nou, een kleine 4000 euro voor een half uurtje. Ja. Ja, dan kun je hem beter vanuit de computer draaien, toch? Dan wordt er net zo hard meegezongen en is het nog ook allemaal zuiver ook.

Lekker tot de allerlaatste tel. Coolio en Gangsta's Paradise horen je. Of je nou hard aan het werk bent, je koffers aan het inpakken bent op dit moment voor de vakantie, misschien wel onderweg bent naar de Tilburgse kermis, of dat je meeloopt met de Nijmeegse Vierdaagse. Hoe dan ook, je zit helemaal gebakken op je woensdagochtend bij Radio BNT

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar Heuvelland Wandelvier.

0: Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of Voel de Liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: In het Zuid-Amerikaanse Chili zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen door zwaar noodweer. Volgens de autoriteiten worden nog 7 mensen vermist. Ruim 60.000 inwoners zijn van de buitenwereld afgesneden omdat wegen onbegaanbaar zijn door overstroomde rivieren. Daarnaast zijn bijna 3000 huizen beschadigd of volledig verwoest. De president van Chili heeft in het noorden van het land de noodtoestand uitgeroepen en het leger ingezet om te helpen. Een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuwenweg. Dit is een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en ze overleed ter plekke. De man die gisteren in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten werd neergeschoten is een 18-jarige Rotterdammer. Hij is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. Veel is nog onduidelijk. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek. En Japan zweet momenteel onder een gigantische hittegolf met temperaturen tot ruim boven de 40 graden. De overheid adviseert kantoormedewerkers daarom om in een korte broek naar hun werk te komen. En dat is een opvallende stap voor de normaal gesproken heel formele Japanse bedrijfscultuur. Met deze versoepeling hopen de autoriteiten ook flink wat stroom te besparen, doordat de airco op kantoor een standje lager kan. Het weer nog. Het is vandaag een tamelijk grijze dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Er waait een matige wind uit het noordwesten en het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Vanaf eind deze week gaat de temperatuur weer omhoog. En tijdens de laatste dagen van juli stevenen we af op een regionale hittegolf. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
4: Met zometeen een nummer waarmee we allemaal op het verkeerde been worden gezet. Hoe dat zit hoor je naar Kerstmis.

Op Radio BNT, waar muziek je raakt en waar het nummer dat je nu gaat horen een kerkelijk koorgeluid heeft. In het intro en het refrein moet je zo meteen maar eens goed opletten als hij voorbij komt. Maar ja, we worden met z'n allen massaal voor de gek gehouden, want het is geen echt koor wat je hoort en het is ook niet opgenomen in een kerk. Wat is er nou wel aan de hand? Ze hebben een bijzonder trucje uitgehaald met dit nummer. Een echt koor inhuren, dat vond de band veel te veel gedoe. En daarom heeft de zanger elke zanglijn een paar stappen naar achteren gezet om jou en mij het idee te geven dat het in een volle kerk is opgenomen met een echt koor. Mr. Mister hoor je nu en Kiri.

Je week is alweer bijna doormidden met Radio BNT en Bastille Pompeii. Hey, zeg eens eerlijk, doe jij het vaak? Zoenen? Met een gepassioneerde zoen van 10 seconden lang wissel je 80 miljoen bacteriën uit. Ja, dat klinkt heel vies, maar het is ontzettend gezond juist. Het helpt je weerstand op te bouwen, versterkt ook je immuunsysteem. Dus als je iemand die je lief hebt nu bij je in de buurt hebt, dan zou ik 3,5 minuten even lekker zoenen met elkaar. Dan wissel je 280 miljoen bacteriën uit. Dit is Prince bij BNT.

0: Beyoncé en Irreplaceable. Summer en Chaka Khan staan voor je klaar. Eerste Radio BNT weerupdate. Een grijze dag vandaag, veel bewolking en niet veel zon. Op de meeste plekken in Limburg en Brabant blijft het wel droog. Maar lokaal kan er wel een buitje vallen. Het wordt maximaal 24 graden vanmiddag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Een automobilist is gisteravond gewond geraakt nadat hij op de Steenstraat in Panningen uit de bocht vloog en in een voortuin belandde. De BMW raakte eerst een boom en een muurtje om uiteindelijk net voor de gevel van een woning tot stilstand te komen. De bestuurder was enige tijd buiten westen en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Omdat het vermoeden bestaat dat de man onder invloed reed, werd de ziekenwagen tijdens de rit begeleid door de politie. Dat de Merwedebrug sinds afgelopen weekend is afgesloten voor vrachtverkeer is een meer dan terechte maatregel. Dat stelt hoogleraar bouwkunde Rob Nijssen van de TU Delft aan Omroep Brabant. Door jarenlange metaalmoeheid en zwaar verkeer vertoont de stalen constructie uit de jaren 50 steeds grotere scheuren. Volgens de deskundigen is het risico dat de brug zomaar bezwijkt heel reëel. Rijkswaterstaat houdt de brug nauwlettend in de gaten om de veiligheid te garanderen. En de zuivelautomatiek van een melkveehouder aan de Blitterswijkseweg in Broekhuizenvorst is door vandalen zwaar toegetakeld. In een tuinhuisje op het erf verkoopt de boerderij zelfgemaakte kaas en streekproducten. De daders hebben de wand leeggeplunderd en een groot deel van de luikjes aan stukken geslagen. De melkveehouderij heeft op social media foto's gedeeld van de auto's van de vermoedelijke daders in de hoop hen op te sporen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Hey, heb jij wel eens gehad dat je iets per se wilde kunnen en dat je net zo lang bent doorgegaan totdat het je uiteindelijk ook lukte? Bijvoorbeeld reanimatiecursus succesvol afronden, het strikken van je stropdas of een Rubik's kubus oplossen. Nou, de man die je zometeen hoort, die wilde ook iets heel graag kunnen. Zo graag zelfs dat hij er de hele nacht voor doorging. Wie het is en hoe dat precies zit, hoor je zometeen naar Simply Red en Loreen. En dit zijn eerst Elvis en Junkie XL.

jaar terug stonden ze nog op Bospop in Weert als afsluiter van de festivaldag daar. Simply Red en Fairground op Radio BNT. Ik moet en ik zal het kunnen en eerder stop ik niet. Dat heb jij misschien ook wel eens gehad bij iets wat je per se wilde kunnen. Nou, dan kun je Shawn Mendes de hand schudden hoor. Hij wilde per se leren gitaar spelen toen hij 13 jaar oud was. En hij dacht, fuck it, ik ga geen les nemen. Ik ga de hele nacht oefenen aan de hand van YouTube-video's. Totdat ik het kan en pas dan stop ik. Nou, en dat is hem gelukt. De volgende ochtend kende hij de basisakkoorden. En het heeft hem allemaal geen windeieren gelegd. Shawn Mendes nu op Radio BNT. Dit is Mercy.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Ja.
0: Is het echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Radio B.

0: aan op glasvezel. De netto-winst steeg in de eerste helft van het jaar met bijna 8% naar 407 miljoen euro. Een Zuid-Koreaanse sterrenchef riskeert een jaar cel omdat hij mieren gebruikte als garnering van desserts. Ook is een forse boete geëist. Mieren staan niet op de lijst van insecten die in Zuid-Korea voor consumptie zijn toegestaan. Volgens justitie zijn in het restaurant de afgelopen 4 jaar bijna 50.000 mieren verwerkt in gerechten. En een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuvelweg, een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en overleefde het ongeluk niet. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Tim van der Weerden.
3: Met zometeen de man die laatst 4

Just Mind, Bruno Mars bij BNT. Laatst nog 4 keer in de Amsterdam Arena opgetreden. Ongelooflijk. Show na show over de hele wereld verkoopt hij uit met zijn wereldtournee op dit moment. Vanavond staat hij bijvoorbeeld in het Wembley Stadium in Londen. Ja, niet zomaar een stadionnetje, hè? Ongelooflijk. Hey, smakelijk eten als je op dit moment aan je lunch zit. Zit je nog niet aan je lunch, dan hopelijk de laatste loodjes richting die lunch. Met zometeen Maroon 5 en Fleming voor je onderweg naar Liberty X.

Radio BNT op je woensdagmiddag met Maroon 5 en Christina Aguilera. Moves like Jagger. Hey, heb jij wel eens iemand ontmoet ergens waar je kwam op een festival of een feestje, dat je dacht van ja, shit, ik vond diegene eigenlijk zo leuk, daar had ik nog wel eens mee door willen praten. Nou, Roger uit Limburg, die kan erover meepraten. Hij was laatst op het Oud-Limburg Schuttersfeest in Melick. Hing daar aan de bar, gezellig gekletst met een dame die ook in de rij stond voor een nieuw biertje. Maar hij kwam thuis en hij dacht, ja, fuck, ik ben helemaal vergeten haar naam en nummer te vragen. Nou, wat heeft hij gedaan? Hij heeft de organisatie benaderd van het Oud-Limburg Schuttersfeest in Melick. En zij hebben een oproepje gedaan op Facebook en Instagram. En de vrouw is gevonden. Maar helaas voor Roger, ze blijkt al bezet te zijn. Oh, wat een sneu verhaal. Nou ja, hij hoeft zich in ieder geval niet meer af te vragen, who is that girl?

0: nummer dat je zo hoort was bijna niet uitgebracht, omdat de band weigerde om het op te nemen. Hoe dat zit hoor je zo. En ook Morgan Wallen en Post Malone staan voor je klaar. Is de Radio BNT weerupdate. Grijze dag vandaag, veel bewolking, niet veel zon. Op de meeste plekken in Limburg en Brabant blijft het wel droog, maar lokaal kan er een buitje vallen. Het wordt maximaal 24 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Het kantoorpand van de Belastingdienst aan de Hogeweg in Venlo is vanmorgen vroeg ontruimd na een brand op de derde etage. De brandweer rukte groot uit en ging onder meer het dak op om te voorkomen dat het vuur om zich heen zou grijpen. Dankzij een snelle ontruiming door de bedrijfshulpverlening raakte niemand gewond. Binnen een uur was het vuur onder controle. Een speciaal onderzoeksteam van de brandweer zoekt uit wat de oorzaak is geweest. De gemeenteraad van Bergen op Zoom komt donderdagavond in een spoedzitting bijeen vanwege het aangepaste evenementenbeleid tijdens het stadsfeest De Krabbe Voor. Drie cafés in aanloopstraten mogen door bezwaar van een buurtbewoner na 9 uur 's avonds geen live muziek meer laten horen. De PVV wil dat dit besluit wordt teruggedraaid. Kroegbazen voelen zich overvallen en vrezen een groot deel van hun jarenomzet mis te lopen, net nu het vierdaagse feest van start gaat. Het Limburgse chemiecomplex Gemmelot in Limburg zit in zwaar weer door hoge energiekosten en felle concurrentie uit Azië, wat al leidde tot sluitingen van fabrieken. Hoewel de Europese Commissie het industriecomplex meer tijd wil geven om te verduurzamen, is er felle discussie over de toekomst van het park. Voorstanders benadrukken het enorme belang voor werkgelegenheid en strategische autonomie, terwijl milieuthema's en gezondheidseffecten voor omwonenden punten van grote zorgen blijven. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Op elk feestje waar je komt, deze klassieker wordt nog altijd luidkeels meegezongen. Simple Minds bij BNT, je hoorde Don't You Forget About Me. Nummer voor de film The Breakfast Club werd in eerste instantie afgewezen door Brian Ferry, Cyndi Lauper en ook Billy Idol wilden het nummer niet. Toen werden de Simple Minds gevraagd, maar zanger Jim Kerr die weigerde. Hij vond het nummer namelijk niet bij de band passen. Nou, uiteindelijk werd er flink druk op hem uitgeoefend door zijn platenlabel en ook zijn eigen vrouw. En uiteindelijk brachten ze het uit. Simple Minds, Don't You Forget About Me. En dat is maar goed ook, want het werd hun grootste wereldhit.
1: Dit is Radio.

0: Dus lekker toch?
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
5: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
7: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
8: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.

0: Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
0: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
0: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
0: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Bij een botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers zijn zwaar gewond. Een van hen raakte bekneld, maar is inmiddels bevrijd. Een tram reed achterop een stilstaande tram terwijl de brug open stond. Een van de trams is bij de botsing ontspoord. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, waaronder ambulances, brandweer en een traumahelikopter. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil de maximumprijs voor een los buskaartje in Engeland vanaf januari verlagen van 3 naar 2 pond. De maatregel moet huishoudens helpen met de hoge kosten van levensonderhoud. Het plan kost omgerekend zo'n 580 miljoen euro en wordt betaald uit het bestaande klimaat- en vervoersbudget. De Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Volgens Barbu is dat één milieutegenslag te veel. Ze dient haar ontslag vandaag in bij president Macron. Een Zuid-Koreaanse sterrenchef riskeert een jaar cel omdat hij mieren gebruikte als garnering van desserts. Ook is een forse boete geëist. Mieren staan niet op de lijst van insecten die in Zuid-Korea voor consumptie zijn toegestaan. Volgens justitie zijn in het restaurant de afgelopen 4 jaar bijna 50.000 mieren verwerkt in gerechten. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: En dit is de middag van BNT. Samen die middag door met Taylor Swift zometeen. Apple Light hoor je naar J-Lo.

TT, Taylor Swift en Apple Light en Jennifer Lopez hoor je. Let's get loud. Welkom de woensdagmiddag van Radio BNT. Dat is extra fijn, want de week is in tweeën. En inmiddels ben je aan de goede kant van de week beland richting het weekend. Goed nieuws voor degenen die nog aan het werk zijn. Of lach je degene uit? Ben jij degene die vakantie heeft? Gewoon met je voetjes misschien wel in een zwembadje zit. Oh, lekker zeg als je vrij hebt. Maar als je aan het werk bent, hou vast, hou vol. Jouw vakantie komt eraan. Of is die stiekem al geweest? Dan ben je lekker opgeladen, toch? Opladen doe ik je sowieso met de beste hits op Radio BNT. Ultimate Chaos zometeen. Robert van Hemert komt eraan. Lekker meezingen met zoet, zout, zuur. Na een gimme, gimme, gimme. Dit is ABBA.

Dus afgelopen maandag draaien op de kermis in Tilburg Roze Maandag. En deze is daar ook zeker wel gedraaid. Ultimate Chaos hoor je, Casanova. Robert van Hemert trouwens ook gedraaid. En ABBA natuurlijk ook gedraaid. Gimme, gimme, gimme. Ben je daar al naartoe geweest, de grote Tilburgse kermis? Een van de grootste van Europa. In ieder geval de grootste van de Benelux. Je bent hartstikke welkom nog. Het is nog een paar dagen, hè. Komend weekend ook nog. De Tilburgse kermis uiteraard in Tilburg. Radio 1T voor heel Limburg en Brabant met de beste hits en classics. Ray Parker Jr. hoor je zo meteen. Ken je die nog van de gelijknamige film Ghostbusters komt eraan. Ook Jack Jones ga je horen naar deze Major Lazer. De zomerclassic Lean On. Do you-

0: Fluitend de dag door met de whistle van Jack Jones op Radio BNT. Al waar het 1:30 is geweest, even kijken naar het weer. Het is een beetje regenachtig vandaag, hè? Er kan tijdelijk regen vallen. Het kan ook droog zijn, hoor. Het is zo'n 22 à 23 graden. Morgen zo goed als droog en tijdens zonnige periode wordt het dan ook 22 à 23 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Het kantoorpand van de Belastingdienst aan de Hogeweg in Venlo is vanmorgen vroeg ontruimd na een brand op de derde etage. De brandweer rukte groot uit en ging onder meer het dak op om te voorkomen dat het vuur om zich heen zou grijpen. Dankzij een snelle ontruiming door de bedrijfshulpverlening raakte niemand gewond. Binnen een uur was het vuur onder controle. Een speciaal onderzoeksteam van de brandweer zoekt uit wat de oorzaak is geweest. De gemeenteraad van Bergen op Zoom komt donderdagavond in een spoedzitting bijeen vanwege het aangepaste evenementenbeleid tijdens het stadsfeest De Krabbe Voor. Drie cafés in aanloopstraten mogen door bezwaar van een buurtbewoner na 9:00 s'avonds geen live muziek meer laten horen. De PVV wil dat dit besluit wordt teruggedraaid. Kroegbazen voelen zich overvallen en vrezen een groot deel van hun jaaromzet mis te lopen, net nu het vierdaagse feest van start gaat. Het Limburgse chemiecomplex Chemelot in Limburg zit in zwaar weer door hoge energiekosten en felle concurrentie uit Azië, wat al leidde tot sluitingen van fabrieken. Hoewel de Europese Commissie het industriecomplex meer tijd wil geven om te verduurzamen, is er felle discussie over de toekomst van het park. Voorstanders benadrukken het enorme belang voor werkgelegenheid en strategische autonomie, terwijl milieuthema's en gezondheidseffecten voor omwonenden punten van grote zorgen blijven. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Radio BNT, hier hoor je de grootste hits en de grootste supersterren. Jonas Blue, internationale artiest natuurlijk. Edge of Desire, Diana Ross en ook Tom Grennan. Ver weg komen ze allemaal vandaan. Maar wist je dat de volgende track gewoon even onder de grens bij Weert richting België te vinden is? Tenminste, daar is deze plaat tot stand gekomen. Want Belle Perez komt gewoon uit Bree. Het plaatsje in België, dus vanaf Roermond of Weert is dat maar 10 minuutjes rijden. Dan kun je Belle Perez tegenkomen. Misschien zingen ze deze dan ook wel voor je. El Mundo Bailando, nu op de radio.

0: Oh, met die innegatte sprong. Uit die film toch? Dirty Dancing, Eric Carmen, Hungry Eyes... hoorde je op Radio BNT met Ordinary daarvoor... Alex Warren op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
0: Al waar ik hopelijk je hulp krijg... want ik zoek titel en artiest van de track... die ik zo meteen na 2 uur ga draaien. Jij mag meehelpen en bedenken om welke track het gaat. Dit is namelijk de vertaling. En wanneer de regen begint te vallen... dan doorsta je het samen met mij... Het komt allemaal goed, want de zon gaat schijnen voor jou en mij. Geloof in mij, zoals ik in jou geloof. Enig idee welke track het is en welke ik zoek? Je mag het doorgeven, radiobnt.nl.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
4: Cute.
3: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want

0: ijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
3: vakantie!
2: ANWB en gaan.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Tata Steel moet opnieuw een boete van €100.000 betalen voor het produceren van rauwe kooks. Daarbij komen schadelijke stoffen vrij. Het is de tweede boete in een maand tijd. Het Openbaar Ministerie vervolgt het staalbedrijf ook strafrechtelijk vanwege het opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen en het niet melden van incidenten. AI-bedrijf Anthropic trekt $20 miljoen uit om Amerikaanse politici te steunen die strengere regels voor kunstmatige intelligentie willen. Het geld gaat naar een onafhankelijke politieke organisatie die kandidaten van beide partijen steunt die pleiten voor meer toezicht op AI. Daarmee mengt Anthropic zich nadrukkelijk in het debat over de toekomst van kunstmatige intelligentie. Bij een botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers zijn zwaar gewond. Een van hen raakte bekneld, maar is inmiddels bevrijd. Een tram reed achter op een stilstaande tram terwijl de brug open stond. Een van de trams is bij de botsing ontspoord. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, waaronder ambulances, brandweer en een traumahelikopter. De Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Volgens Barbu is dat één milieutegenslag te veel. Ze dient haar ontslag vandaag in bij president Macron. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden.
8: Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: De vertaalvraag.
9: Met dank aan Mart. Hij wist het goede antwoord te raden op deze vertaalvraag. En wanneer de regen begint te vallen, dan doorsta je het samen met mij. Het komt allemaal goed, want de zon gaat schijnen voor jou en mij. Geloof in mij zoals ik in jou geloof. Het is een samenwerking geweest destijds.
5: Duncan Flush.
9: Tussen Jermaine Jackson en Pia Tsadora. Het goede antwoord gegeven door onder andere Martus. When the rain begins to fall. Bij deze in de vertaalvraag.

Wist je dat er vandaag grote Beatles-geschiedenis is geschreven? Het jaar was 1965 en de Beatles stonden in het paleis van de Italiaanse dictator Mussolini. En fans raakten zo hysterisch daarvan dat ze na afloop de muren van het gebouw bestormden om stukken steen als souvenir mee te nemen. Dat vandaag op deze 22 juni, inmiddels 2026. En op de radio Yves Berendsen zometeen na.

is Radio BNT met Justin Timberlake, Yves Berendsen en Whispers hoorde je It's a Loving op de radio. Het is de woensdag na afgelopen zondag natuurlijk ook. De WK-finale, Spanje tegen Argentinië. Spanje won van Argentinië, heel goed. Maar ben je er een beetje klaar mee? Kon het wat jou betreft wel wat eerder eindigen, dat hele toernooi in Amerika? Vandaag is het toch nog even in het nieuws, want fans van het WK-voetbal die krijgen de kans om te bieden op allerlei spullen die zijn gebruikt tijdens het toernooi. En vandaag is dus die veiling. Het loopt uiteen van voetballen uit wedstrijden tot, let op, het topje dat Shakira droeg tijdens haar muziekvideo van Die Die. Het officiële lied van het WK. Alle opbrengsten gaan naar een bepaalde stichting. En dat is om wereldwijd kinderen te helpen. Radio BNT, met Anouk zometeen, Girl en het nieuws uit de regio. Ik praat je zometeen bij. Nou, onder andere Tiësto en Jonas Blum, die ga je ook nog horen met Ritual. En dit is With Him Temptation. Sometimes.

0: Ik hoop ook dat wij tot je dagelijkse routine horen met Radio BNT. Dat je ons elke ochtend gewoon even aanzet. Radio BNT. En dan s'avonds na het douchen een keer uitzet. Dat zou leuk zijn. Tiësto, Jonas Blue, Rita Ora en Ritual. Ja, Anouk en Girl zat daarvoor. Het is BNT. Ik heb zometeen een man voor je die eerst een pannenkoekenrestaurant had, maar nu niet meer. Enig idee over welke zanger dat gaat? Je hoort hem zometeen op BNT. Eerst even kijken naar het weer. Kan tijdelijk wat regen vallen vandaag. Maar ook droog. Het is zo'n 22 à 23 graden. Morgen zo goed als droog om een klein buitje na. En tijdens zonnige periode ook zo'n 23 graden maximaal.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Het kantoorpand van de Belastingdienst aan de Hogeweg in Venlo is vanmorgen vroeg ontruimd na een brand op de derde etage. De brandweer rukte groot uit en ging onder meer het dak op om te voorkomen dat het vuur om zich heen zou grijpen. Dankzij een snelle ontruiming door de bedrijfshulpverlening raakte niemand gewond. Binnen een uur was het vuur onder controle. Een speciaal onderzoeksteam van de brandweer zoekt uit wat de oorzaak is geweest. De gemeenteraad van Bergen op Zoom komt donderdagavond in een spoedzitting bijeen vanwege het aangepaste evenementenbeleid tijdens het stadsfeest De Krabbe Voor. Drie cafés in aanloopstraten mogen door bezwaar van een buurtbewoner na 9 uur 's avonds geen live muziek meer laten horen. De PVV wil dat dit besluit wordt teruggedraaid. Kroegbazen voelen zich overvallen en vrezen een groot deel van hun jaaromzet mis te lopen, net nu het vierdaagse feest van start gaat. Het Limburgse chemiecomplex Chemelot in Limburg zit in zwaar weer door hoge energiekosten en felle concurrentie uit Azië, wat al leidde tot sluitingen van fabrieken. Hoewel de Europese Commissie het industriecomplex meer tijd wil geven om te verduurzamen, is er felle discussie over de toekomst van het park. Voorstanders benadrukken het enorme belang voor werkgelegenheid en strategische autonomie, terwijl milieuthema's en gezondheidseffecten voor omwonenden punten van grote zorgen blijven. En tot zover het regionieuws op Radio BNN.

slechte nieuws is dat ik Michael Gray met de Weeknd draai. Het is helemaal geen weekend, maar het goede nieuws is dat het woensdag is en je bent wel aan de goede kant van de week beland. Dus voor je het weet is het weekend daar, Michael Gray op Radio BNT. David Guetta hoorde je ook in Roxette met The Look kwam voorbij. Schoenmaker, blijf bij je leest. Of in dit geval muzikant, blijf gewoon bij je gitaar. Want Douwe Bob en zijn pannenkoekenrestaurant, dat was geen gelukkig huwelijk, hè? Hij had dat in 2021, maar verkocht het alweer vrij snel, want het ging allemaal niet meer zo goed samen. Gelukkig maakt hij nog steeds muziek, waaronder deze Funny van Douwe.

0: Brian Trainor, Charlie Puth. En de titel in dit geval was Marvin Gaye.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Stille hoorde je ook en Douwe Bob met Funny kwam voorbij. Het is Radio BNT. Zometeen in het verschiet een nieuwe ronde van de Takeover. Waar heb je zin in en wat kan ik zometeen voor je draaien? Dat is de grote vraag die beantwoord mag worden door jou via radiobnt.nl. Klik op stuur een appje en let me know. Wat zou je zometeen graag willen horen? Misschien voor jezelf, misschien voor je collega's. Misschien voor je familie of de mensen met wie je op vakantie bent. Laat maar gewoon weten. Radio BNT.nl.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
5: Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Volgens persbureau Reuters wil het Pentagon met het programma de Amerikaanse dronecapaciteiten versterken. Oekraïne kan daarbij zijn ervaring uit de oorlog met Rusland inzetten. De Franse milieuminister Monique Barbu blijft toch aan. Ze wilde eerder opstappen vanwege een nieuwe wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. President Macron heeft haar ontslag niet geaccepteerd. Volgens zijn kantoor is haar inzet nodig om de gevolgen van klimaatverandering in Frankrijk aan te pakken. Tata Steel moet opnieuw een boete van €100.000 betalen voor het produceren van rauwe kokes. Daarbij komen schadelijke stoffen vrij.

0: matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT en dit was de track van Sam Vinder met Olivia Dean, Rain Me In, Shapeshifters hoorde je ook en Lola's Theme. Het is je woensdagmiddag en jij hebt het vanaf nu voor het zeggen. Let op, daar gaan we.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Met de nieuwe ronde van de Radio BNT Takeover. Waar heb je zin in? Wat wil je horen op Radio BNT? Jij hebt het gewoon voor het zeggen. Jij hebt de macht in handen. Dus laat me weten, wat wil je horen? RadioBNT.nl is het adres.
1: De Radio BNT Takeover.
0: En dan kun je gewoon een berichtje sturen. Klik op stuur een appje en laat me weten wat jij graag zou willen horen. Aan die oproep heeft al gehoor gegeven Ruben, want die vroeg om George Michael en deze I Want Your Sax.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

Is hij fout? Zeker. Is hij lekker? Oh, nog meer. C.G. Lewis, Sweet For My Sweet, hoorde je op Radio BNT. Werd aangevraagd door Cas of wij die wilden draaien. Natuurlijk. Suzanne Freek, die was dan weer voor Nina halverwege. En George Michael en One Church Sex hoorde je voor Ruben. Die vroeg hem aan via radiobnt.nl. Je kunt ook je favoriete plaat aanvragen. Radiobnt.nl is het adres voor de takeover. We hebben nog zo'n 10 minuten te gaan. En echt een heerlijke frisse sound voor de middag. Zo verklaart Vera haar verzoek voor Raven Lenné en Love Me Not. I see right.

0: De Radio BNT Takeover met deze voor Vera. Raven Lené, Love Me Not. Deze kwam binnen van Hugo. Hij vraagt om Ashford en Simpson.
1: And for love's sake, each mistake, oh you.

0: Sword and Simpson, zo heet hij. Solid op Radio BNT werd aangevraagd door Hugo. Hij vroeg hem aan voor het montageteam al daar in Uden. Nou, ik hoop dat ze er lekker hebben mee gemonteerd. Sword and Simpson, Honey op Radio BNT in de takeover. Die zit er bij deze op. Morgen weer een nieuwe ronde rond 3:10. Jouw verzoek op Radio BNT. Nu even kijken naar het weer op deze woensdagmiddag. Kan af en toe nog wat regen vallen, maar meestal droog. 22 à 23 graden. Morgen ook zo goed als droog. Op een klein buitje wellicht wel na. En dan ook zo'n 23 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Het kantoorpand van de Belastingdienst aan de Hogeweg in Venlo is vanmorgen vroeg ontruimd na een brand op de derde etage. De brandweer rukte groot uit en ging onder meer het dak op om te voorkomen dat het vuur om zich heen zou grijpen. Dankzij een snelle ontruiming door de bedrijfshulpverlening raakte niemand gewond. Binnen een uur was het vuur onder controle. Een speciaal onderzoeksteam van de brandweer zoekt uit wat de oorzaak is geweest. De gemeenteraad van Bergen op Zoom komt donderdagavond in een spoedzitting bijeen vanwege het aangepaste evenementenbeleid tijdens het stadsfeest De Krabbe Voor. Drie cafés in aanloopstraten mogen door bezwaar van een buurtbewoner na 9:00 s'avonds geen live muziek meer laten horen. De PVV wil dat dit besluit wordt teruggedraaid. Kroegbazen voelen zich overvallen en vrezen een groot deel van hun jarenomzet mis te lopen, net nu het vierdaagse feest van start gaat. Het Limburgse chemiecomplex Gemmelot in Limburg zit in zwaar weer door hoge energiekosten en felle concurrentie uit Azië, wat al leidde tot sluitingen van fabrieken. Hoewel de Europese Commissie het industriecomplex meer tijd wil geven om te verduurzamen, is er felle discussie over de toekomst van het park. Voorstanders benadrukken het enorme belang voor werkgelegenheid en strategische autonomie, terwijl milieuthema's en gezondheidseffecten voor omwonenden punten van grote zorgen blijven. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerden. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT.

nou eens een envelopje verstopt met heel veel vijftigjes in. Misschien wel wat honderdjes. Heb je dat ergens verstopt in je huis achter de spouwmuur? Het zou zomaar zo kunnen zijn. Dan kun je dat vandaan toveren van achter die muur. En wellicht wel het topje van Shakira betalen. Want dan kun je dus vandaag op feiten bij het WK voetbal. Nou, dat is voorbij, maar er worden allemaal spullen geveild. Van ballen van wedstrijden tot het topje dus van Shakira. Je hoorde er met Zoo op Radio BNT. Zometeen Dua Lipa en dit is Christian Wolf.

even door de boekhouding te kijken van deze track. Het schijnt dat ze echt alleen maar reiskosten heeft gerekend om deze platen op te nemen, samen met Coldplay. Want veel is er niet te horen op deze plaat. Him for the Weekend van Beyoncé en Coldplay hoorde je op Radio BNT. As for Tavor en Shine, nou dat gaat hij doen. Zometeen na vieren gaat hij weer shinen en brengt hij je naar huis. Tussen 4 en 6 hoor je de middag zo met Roger Schepers. Zometeen op de radio, na

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
1: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn al bijna 1000 mensen overleden. In Congo zijn bijna 2500 besmettingen geregistreerd. In Oeganda zijn ook 2 doden gevallen. Er is nog geen goedgekeurd vaccin voor de variant die nu rondgaat. Zorgmedewerkers in het gebied gaan mogelijk wel als experiment ingeënt worden met een vaccin dat eigenlijk bedoeld is voor een andere variant. Een 20-jarige man uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel... voor zijn betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom. Daarbij raakte een 16-jarige jongen ernstig gewond. Hij liep zware brandwonden op. Het pand waar de jongen woonde werd verwoest. De rechtbank sprak de man vrij van poging tot moord of doodslag... en criminele uitbuiting. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt... in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Volgens persbureau Reuters wil het Pentagon met het programma... de Amerikaanse dronecapaciteiten versterken. Oekraïne kan daarbij zijn ervaring uit de oorlog met Rusland inzetten. Tata Steel moet opnieuw een boete van 100.000 euro betalen... voor het produceren van rauwe koks. Daarbij komen schadelijke stoffen vrij. Het is de tweede boete in een maand tijd. Het Openbaar Ministerie vervolgt het staalbedrijf ook strafrechtelijk... vanwege het opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen... en het niet melden van incidenten. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden.
11: Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in het zuiden van het land... de meeste oponthoud daar nu op de A16, bij daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht... en dat kost je 25 minuten. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht... voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met nog eens een half uur extra...

0: podcast met je eigen socials. Hebben we dat ook alvast eventjes gehad. Andrew Gold, Graham Gouldman, ik zei het al, je hoorde Wax. En je kreeg hem right between the eyes. 4:07. Het is woensdag midden in de week. Aan de betere kant van de week zitten we alweer. Het is 22 juli 2026. Welkom bij de middagshow op Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. En het is vandaag ook de dag 22 juli dat een jaar geleden Ozzy Osbourne overleed. Die van Black Sabbath, weet je wel. In Birmingham is daarom 22 juli uitgeroepen tot Ozzy Day. En daar zijn allerlei optredens, coverbandjes die liedjes van Ozzy doen. Ik was op Pinkpop onlangs en daar heb ik inderdaad Youngblood, het nummer Changes van Ozzy, zien doen. En dat deed hij toch wel eigenlijk heel erg fantastisch. Dat heeft hij tijdens een tributeconcert vorig jaar gedaan voor Ozzy. Ozzy-dag dus in Birmingham. Nou ja, het is maar dat je het weet. Een overvolle show vandaag. We hebben het onder andere over de Tour de France. Maar we gaan ook het maximaal genieten, lekker lang luisterdilemma spelen. En vandaag doen we dat met de Eagles.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: En nu Bruno Mars.
1: Dit is Radio BNT.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons

Ja, Jason Mraz en I'm Yours. Nou, in ieder geval tot een uur of zes. Laten we dat met deze afspreken. En Oh My Soul was van Bruno Mars. Wat een lekker nummer is dat. Ik kan er niks aan doen, maar die plaat van Bruno moet je echt gewoon gaan checken als je dat nog niet gedaan hebt. Misschien was je erbij in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam een paar weken geleden toen hij daar optrad. Samen met onder andere Anderson Paak. Samen zijn ze natuurlijk ook Silk Sonic. En ja, dan is het leuk dat ook Nederland een beetje geëerd wordt. Want Anderson Paak die kwam met stroopwafels en klomp het podium op. En Bruno sprak dat wel aan. En hij zei van ja, dat leek hem ook wel leuk. Dat wilde hij ook wel doen. Gelikte show overigens. En iedereen was in het rood. Vrienden, het is 22 juli. De verjaardag van Don Henley van de Eagles. 79 wordt hij. Hoorden we vanmorgen bij Erik in de verjaardagskalender. En ik dacht, nou, misschien is dat wel een leuke maximaal genieten voor vandaag. Ja, Don Henley, we kunnen New York Minute doen. Dat is een lange plaat. Maar ik denk, ja, Don is natuurlijk wel het gezicht van de Eagles altijd geweest. Laten we dan een maximaal genieten, lekker lang luisterdilemma met de Eagles spelen. We kennen Hotel California, dat is natuurlijk de classic. Een van de classics die ze gemaakt hebben. Maar die is er in meerdere uitvoeringen. Dus ik stel voor dat we voor de Eagles gaan met Hotel California. Maar welke wil je horen? De gewone of de unplugged versie uit Hell Freezes Over? Aan jou de taak mij te laten weten welke je wil horen. Wil je de unplugged? Dan heb je het woord unplugged naar radiobnt.nl. Wil je de gewone Hotel California? Dan heb je Hotel naar radiobnt.nl. Dus wil je de unplugged versie horen, dan stuur je het woordje unplugged naar radiobnt.nl. Wil je de gewone Hotel California horen, zijn eigenlijk ongeveer even lang, dan heb je gewoon het woord hotel naar radiobnt.nl. In ieder geval Hotel California straks op de radio, maar welke uitvoering, dat bepaal jij. Ja, er is nog veel meer aan de hand vandaag, want ja, misschien wel heftig. Adolf Hitler is geboren in Oostenrijk en zijn geboortehuis is vandaag opengegaan als politiebureau. In 1939 heeft hij eigenlijk zijn droom uitgesproken dat hij zijn geboortehuis ooit als overheidsgebouw zou willen zien. Nou ja, goed. Zijn droom wordt werkelijkheid, want vandaag is het een politiebureau. Het was, vanaf vandaag is het een politiebureau, zijn geboortehuis. Het was een soortement bedevaartsplaats voor neonazi's. Maar vanaf vandaag gaat het dan open als politiebureau. En dan is er nog iets leuks. Een gadget als het gaat om het WK voetbal gaat als warme broodjes over de toonbank. Jamal, speler van Spanje, die had een boxershort aan. Vrij laag overigens, kon je zondag ook zien. Hij ging uit zijn dak naar het winnen natuurlijk. En toen kwam die onderbroek nog een klein beetje lager te hangen. En tegenwoordig wil iedereen zo'n boxer hebben. De boxershort van Jamal, dat zal niet de boxershort zijn die hij afgelopen zondag aan had. Maar zo'n boxershort wil iedereen hebben en gaat dus, as we speak, als warme broodjes over de toonbank. Je maakt wat mee, dat is een mooie nawee van het WK voetbal, vinden. Ja, Spanje won dat en die werden daar wereldkampioen. Afijn, je kent het verhaal. Als je ons wil volgen, doe je dat via de socials. Instagram, Facebook of radiobnt.nl. Dan mag je ook berichtjes aan toesturen natuurlijk, zoals zojuist al opgeroepen. En je ziet daar stuur een appje. Als je

Fun en Janelle Monáe, We Are Young. Lekker liedje. En die Janelle Monáe die heeft ook solo wat leuke dingen gedaan. Heeft een album uitgebracht. Een beetje onder de, ja, onder de leiding van Prince niet. Want die leefde toen al niet meer. Maar wel een beetje alias de muziek van Prince. Die sound zit erin. The Way You Make Me Feel was een liedje wat op dat album stond. Is een single geweest. Heb ik afgelopen zaterdagavond in de Party Night gedraaid. Ik weet niet of je toevallig geluisterd hebt. Dan zou je het gehoord kunnen hebben. Was een vette plaat hoor. Absoluut. Wat een lekker nummer was dat. En dat was die Janelle Monáe die dus eigenlijk met Fun meezong We Are Young. I'm Sitting Down Here, Lenny Marleen, hoorde je daarvoor. Dus Radio BNT, de middagshow op woensdag midden in de week. 22/7/2026 is dit de Pump Up

0: Jam nummer 1 in, natuurlijk in 1989. En er is een vertaling gemaakt van Pump Up The Jam. En die werd in feesttenten veel gedraaid. Ik denk, neem hem een keer even mee. Werner, Pump Up That's BL op Radio BNT. Welke Hotel California wil je eigenlijk horen? Unplugged of de gewone? Je kunt nog even een paar minuten berichtje sturen. Unplugged naar radiobnt.nl als je de Unplugged versie wil horen. Of gewoon Hotel naar radiobnt.nl. Dan hoor je de gewone uitvoering van de Eagles. In ieder geval hoor je de Eagles omdat het de verjaardag van Don Henley is vandaag. 79 wordt hij. Hopelijk blijft hij wel nog heel eventjes bij ons. Je hoort het binnen enkele ogenblikken. Eerst gaan we zo dadelijk naar de ANWB in Den Haag. Erik Evengroen gaat je bijpraten over de actuele verkeerssituatie. Duncan vertelt je het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En wij kijken even naar het weer. Ja, een beetje bewolkte dag. Er kan hier en daar een buitje vallen. Een spatje regen is ook wel gevallen, maar niet echt veel. Het is niet echt noemenswaardig. Graadje over 21. Vannacht daalt de temperatuur naar 14 à 15 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Alleen dan wat meer zon dan vandaag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Het kantoorpand van de Belastingdienst aan de Hogeweg in Venlo is vanmorgen vroeg ontruimd na een brand op de derde etage. De brandweer rukte groot uit en ging onder meer het dak op om te voorkomen dat het vuur om zich heen zou grijpen. Dankzij een snelle ontruiming door de bedrijfshulpverlening raakte niemand gewond. Binnen een uur was het vuur onder controle. Een speciaal onderzoeksteam van de brandweer zoekt uit wat de oorzaak is geweest. De gemeenteraad van Bergen op Zoom komt donderdagavond in een spoedzitting bijeen vanwege het aangepaste evenementenbeleid tijdens het stadsfeest De Krabbe Voor. Drie cafés in aanloopstraten mogen door bezwaar van een buurtbewoner na 9 uur 's avonds geen live muziek meer laten horen. De PVV wil dat dit besluit wordt teruggedraaid. Kroegbazen voelen zich overvallen en vrezen een groot deel van hun jaaromzet mis te lopen, net nu het vierdaagse feest van start gaat. Het Limburgse chemiecomplex Gemmelot in Limburg zit in zwaar weer door hoge energiekosten en felle concurrentie uit Azië, wat al leidde tot sluitingen van fabrieken. Hoewel de Europese Commissie het industriecomplex meer tijd wil geven om te verduurzamen, is er felle discussie over de toekomst van het park. Voorstanders benadrukken het enorme belang voor werkgelegenheid en strategische autonomie, terwijl milieuthema's en gezondheidseffecten voor omwonenden punten van grote zorgen blijven. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in het zuiden van het land, de meeste oponthoud daar nu op de A16, bij daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht en dat kost je 25 minuten. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met nog eens een half uur extra reistijd. En er gebeurde een ongeluk op de A67, Belgische grens richting Eindhoven. Dat gebeurde ter hoogte van Valkenswaard. Hier zijn twee rijstroken dicht. Vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Hotel California. Jullie kozen voor Unplugged, de Eagles. Radio.

0: Wauw, de Eagles Hotel California, de Unplugged uitvoering. En een aantal mensen die wilden deze versie meer horen dan de originele natuurlijk van de Eagles. Ja, dat snap ik wel, want deze hoor je niet zo heel vaak. En die is zo mooi. Is opnieuw uit geweest in de jaren 90. Stond op het album Hell Freezes Over. En je vindt hem ook terug op de Spotify playlist. RadioBNT.nl/maximaalgenieten. Daar staat hij gewoon in. Daar staat er gewoon in, maar er staat ook de Unplugged versie in. Onder andere, eventjes kijken. Laura, Petra en Marco, die wilden de Unplugged versie horen. En dat zijn er net een paar meer dan de gewone uitvoering van laten we deze gedraaid hebben. Don Henley, 79 vandaag. Zijn verjaardag. En daar tegenover staat dan weer de sterfdag van Ozzy Osbourne. Hehehehe. Wat ligt leed en vreugde toch kort bij elkaar. Morgen weer een nieuwe Maximaal Genieten. Gaan we weer het Maximaal Genieten lekker lang luisterdilemma spelen. Jou weer laten kiezen tussen twee liedjes. En ik hoor onder andere Peggy alweer roepen. Ja, gisteren draaide jij Notorious van Duran Duran. En je had nog iets beloofd. Ja, dat heb ik ook. En dat ga ik ook goed maken. Je gaat de lange Notorious tussen nu en 6 uur nog even horen.
1: Roger Schepers en de BNT Middagshow.
2: Radio BNT.
0: Robert van Hemert ook.
1: Radio BNT. BNT.

Ricky Martin, samen met Christina Aguilera. Nou heeft Christina Aguilera het ook al met Mick Jagger gedaan. Nou, dat is niet helemaal waar. Als Mick Jagger gedaan, maar wel met Adam Levine van Maroon 5. Maar nu deed ze dus ook met Ricky Martin. Nobody Wants to be Lonely op Radio BNT. Zandloopster Robert van Hemert daarvoor, 13 voor 5. De middagshow op BNT voor woensdag in heel Limburg en Brabant via DHB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. We gaan straks nog even twee mensen eren die overleden zijn. En dat zijn twee prominenten. Nou, onder andere deze van Heart.

All I Wanna Do Is Make Love To You Heart uit het album Brigade. We hebben het over eind jaren 80 dat dit een hit was. Nou ja, eigenlijk 1990 net. Volgens mij kwam dat album begin jaren 90 uit, in 1990. En dit liedje was daarvoor al uit als single. Nou ja goed, maakt ook verder allemaal niet uit. Wel een gave plaat nog steeds. Ook een classic, je hoort ze hier. De Hits en Classics op Radio BNT. 6 minuten voor 5 bijna, deel 1 van de middagshow. En als we het hebben over de Tour de France, dan is er de 17e etappe vandaag. En dat is een etappe over een lengte van 175 kilometer. Van Chambéry naar Voiron gaat hij. En hij begint redelijk vlak, volgens mij. En zitten er ook wel wat beklimmetjes in, maar niet echt noemenswaardig. 175 kilometer is best wel veel, hè, zeg maar. En de gedoodverfde favorieten voor de etappe van vandaag zijn Mats Pedersen, Mathieu van der Poel, daar is hij, en Jasper Philipsen. We horen er straks meer over van Huub Meesen. Die zit in Frankrijk op de motor, in de Tour, rijdt hij mee. En met hem gaan we straks even babbelen. Of we de finish mee kunnen gaan pikken, weet ik niet. Maar we gaan in ieder geval wel met hem even praten over de etappe van vandaag en over hetgeen wat nog komen gaat. Want we zijn er natuurlijk nog tot en met zondag. Morgen en vrijdag in dit programma ook nog aandacht voor de Tour de France. En zondag dan de finale op de Champs-Élysées. Tot 5 uur, Licky Lee. And I Follow Rivers. Je kent hem ook nog van Triggerfinger trouwens, hè? Dit is de origineel. En de Magician Remix, die hoor je nu. Dat is de hit ook.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: De Europese Unie gaat de regels voor buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Dat kan gevolgen hebben voor de overname van de Britse prijsvechter EasyJet door Amerikaanse investeerders. De EU wil voorkomen dat buitenlandse partijen feitelijk de controle krijgen over Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens de huidige regels moet minstens 51% Europees eigendom zijn. Een 29-jarige Utrechter Mert P. is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van een 76-jarige vrouw in Den Dolder. Hij stak haar vorig jaar 17 keer. De man verbleef vanwege psychische problemen in een kliniek en was tijdens de steekpartij met verlof. Hij is sterk verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn al bijna 1000 mensen overleden. In Congo zijn bijna 2500 besmettingen geregistreerd. In Oeganda zijn ook 2 doden gevallen. Er is nog geen goedgekeurd vaccin voor de variant die nu rondgaat. Zorgmedewerkers in het gebied gaan mogelijk wel als experiment ingeënt worden met een vaccin dat eigenlijk bedoeld is voor een andere variant. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Volgens persbureau Reuters wil het Pentagon met het programma de Amerikaanse dronecapaciteiten versterken. Oekraïne kan daarbij zijn ervaring uit de oorlog met Rusland inzetten. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden.
11: Dit is het nieuws op Radio BNT.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in het zuiden van het land. De meeste vertraging zien we nog op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden aan de Moerdijkbrug, of bij de Moerdijkbrug, is de rechterrijstrook dicht. De vertraging ruim een half uur. Daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. De vertraging is daar ruim een half uur ook. En wat nog opvalt is de N57 Middelburg richting de Brouwersdam voor Zeroskerken een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

In de tijd dat Nile Rodgers dit geweer mee ging bemoeien in 1983 het album Let's Dance. En na Let's Dance en China Girl was dit de derde single uit dat gelijknamige album. David Bowie, Mother in Love. 6 minuten over 5, deel 2 van de middagshow. Goedemiddag, midden in de week. Het is 22 juli 2026. En je luistert naar Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl, vrienden. Het is ook de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse. En ja, we zijn alweer op de helft. Ja, we zijn op de helft van de week, maar ook op de helft van de Vierdaagse na vandaag. Want de meeste lopers zijn binnen. Volgens mij moet om 5 uur iedereen binnen zijn. Dus ja, morgen dag 3 en dat wordt de 7 Heuvelen. En dan de Via Gladiola komende vrijdag natuurlijk. Vandaag wel lekker weer, denk ik, om de Vierdaagse te lopen. Als je een geoefend loper bent, 30, 40 of 50 kilometer, dan is dit helemaal prima. Ik bedoel, dan is het ook niet te heet voor. Dat is eigenlijk best gewoon lekker te doen, toch dit? Als je in de buurt van Nijmegen zit en je hoort dit toevallig, dan heel veel succes morgen weer in ieder geval. Radio BNT is waar je naar luistert met straks natuurlijk nog even een inhaalrace van gisteren. Maximaal genieten. Notorious, die had je nog te goed. En wat we ook gaan doen is even bellen met Huub Meesen over de 17e etappe van de Tour de France. 175 kilometer. En de finish zullen we niet meemaken, maar we gaan wel even met Huub praten over de etappe. Dus ik zou lekker blijven luisteren.

appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe

0: Bells of the Cathedral. Oh, wat is dit mooi eigenlijk. En dan moet je voorstellen dat het dus eigenlijk gewoon een a cappella liedje is van Susanne Vega. DNA en Susanne Vega maakte Tom's Diner ervan in de jaren 90. De solo versie van haar is eigenlijk nooit een hit geworden, maar wel een mooi liedje. Eigenlijk een heel mooi liedje. De Radio BNT met Crime for You van september daarvoor. En ook nog hoorde je de nieuwe van Bakermat en die is lekker. Over lekker gesproken, de 17e etappe is ook lekker als het gaat over de Tour de France. 175 kilometer van Chambéry naar Voiron. Als ik het goed uitspreek, mijn Frans is niet al te best. En Huub Meester die kan dat veel beter, want die rijdt op dit moment as we speak in de Tour mee. Huub, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Roger. Dat zei jij fantastisch. Chambéry en Voiron is heel goed uitgesproken.
0: Ja, nou. Jij bent daar op dit moment. Hoe is de actuele stand van zaken?
1: De actuele stand van zaken is dat wij niet bij de finish zijn. Wij hebben een reisdag ingepland. Dat heeft alles te maken met de grote drukte rond Alpe d'Huez. Uh-huh. Die verwacht werd, en dat is ook zo. Morgen nog niet, want dan gaan ze van Voiron naar Auchy-Merlet. En daar finishen ze ook op een call van de eerste categorie. En dan is het echt twee keer Alpe d'Huez finishen en dan zijn we in Parijs.
2: 17:18, dus status onder
1: om een reisdagje in te plannen en we zijn net een lange graven zijn we aangekomen en we hebben uitzicht op de gletsjer, Roger.
0: Wauw, mooi uitzicht lijkt me dat. De finish pikken we dan vandaag niet mee, maar is niet zo'n probleem. Hè? Vrijdag hebben we Alpe d'Huez, misschien dat we die wel mee kunnen pikken. Dat zou mooi zijn natuurlijk.
1: Ja, op de west hebben we een klusje op bocht 7. En dan weet je zelf, er zijn er nog wat bochtjes te gaan. En de etappe daarna finishen ze ook in op de west. Mm. Maar dan rijden ze hem precies andersom omhoog. Via de Col de... dan moet ik even
0: Col de Glebier, denken. Of niet?
1: De Col... Nee. De eerste dag komen ze over de Galibier aan. Ja. En als ze de tweede dag pakken ze de andere kant van Alpe d'Huez. En dan komen ze ook in Alpe d'Huez boven. Maar dan rijden ze eigenlijk niet de hele col omhoog. Van Alpe d'Huez. Maar ze komen eigenlijk bij het Stuurmeer gaan ze rechtsaf. En het is mij even ontschoten wat de naam van de col ook over is. Maar als jij me helpt en zegt onze lieve heer, vertel het nu. Ja. Dan gaat het me nu invallen.
0: Ik ga het niet vragen. Ik ga het niet vragen.
1: Ja, dat vind ik dan niet leuk, hè, Roger. Ik noem hem 15 keer. We hebben ook al 4 keer opgereden. Een prachtcol. En die kijkt dan ook weer uit hier op Meijer.
0: Ja, nou dus zijn we op dit moment aan de 17e etappe bezig. 175 kilometer. De gedoodverfde favoriet is Mats Pedersen. Wat kun je daarover zeggen? Mathieu van der Poel is ook in de race, hè?
1: Ja, het is echt een koers voor dat soort mannen. En waarom is dat zo? In die koers van vandaag, daar zitten drie kolletjes van de vierde categorie. Één kol van de derde categorie. De Col de Prés zit erin. De Côte Saint-Jean zit erin. En de Côte de Rosillon. En dan vlak voordat ze eindigen, hebben ze dat kolletje nog. En ja... Explosieve renners die even kunnen pieken bergop, ja, die gaan het daar goed doen.
0: Ja.
1: En ik hoop dat Mats Pedersen het. Ik gun het hem van harte. Super sympathieke vent.
0: Ja.
1: En hopelijk gaat hij eerst over de finish staan.
0: Ja, het zou mooi zijn. We gaan het meemaken vandaag. Wij spreken elkaar morgen weer. Huub, dankjewel voor deze bijdrage tot nu toe. En sowieso dank voor alle bijdragen. Maar we hebben morgen weer even contact in de show.
1: Ja, zeker. En laten we dan hopen op die Arendsman, hè? Want dat zou echt wel wat kunnen worden. Achtste gisteren in die tijdrit. Hij heeft de benen hartstikke goed erbij liggen en hij kan klimmen als de neten. Dus hopelijk krijgen we na de Peter Winners, et cetera, een Nederlandse winnaar op Alpe d'Huez.

0: Ja, Roxanne van de Police in Classic op Radio BNT. 4:05. All Things Under the Sun. Wolf daarvoor. Of Wolf is het eigenlijk, hè? Wolf, ja. Het is een Nederlander trouwens, die Wolf. En grappig is dat het eigenlijk nog een hele dikke vette hit is geworden ook. Ja, dan moet ik nog even wat inlossen. Want we hebben om 4:30 elke maandag tot en met vrijdag in de middagshow Maximaal Genieten Lekker Lang Luisteren. En dat is dan een lekker lang luisteren plaat. Een dilemma tegenwoordig. We hadden gisteren Duran Duran. Twee liedjes van Duran Duran hebben we de revue laten passeren. Hungry Like the Wolf en Notorious. En aan jullie de vraag, welke wilden jullie horen? En de meeste, die gingen toch eigenlijk voor Notorious. Alleen trok ik gisteren een verkeerde versie uit de kast. Ik trok de singleversie uit de kast. Dus je hebt de lange versie nog van me te goed. En met name Peggy, die stuurde nog een appje voor Notorious. Dat waren er meer, maar Peggy die hield daar wel een beetje standvastig aan vast. Die vond dat het mooiste. Dus dan moeten we hem even inhalen bij deze.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Duran Duran. En je hoort, gekozen door jullie, Notorious. Maximaal.

0: The Random Notorious, 5 minuten 16 lang. De maxi-single was dat, de 12 inch. Die had je nog even te goed uit het maximaal niet te lekker lang luisterdilemma van gisteren. En dankjewel allemaal voor het sturen gisteren ook wel. Even belofte doen en ook onze belofte nakomen natuurlijk. Hè. Morgen gaan we het weer spelen, vrienden. Dus komt helemaal goed. En deze versie vind je overigens ook terug in de playlist op Spotify. radiobnt.nl/maximaalgenieten. 5:35, hoog tijd voor de verkeersinformatie. Die krijg je van Erik Evengroen, die zit in Den Haag. Duncan gaat je bijpraten over het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant. En wij kijken even naar het weer. 21 graden max in het zuiden van Nederland vandaag. Een overwegend bewolkte dag. Weinig zon, maar toch op een paar spatjes regen na droog gebleven. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag, alleen dan meer zon.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Het kantoorpand van de Belastingdienst aan de Hogeweg in Venlo is vanmorgen vroeg ontruimd na een brand op de derde etage. De brandweer rukte groot uit en ging onder meer het dak op om te voorkomen dat het vuur om zich heen zou grijpen. Dankzij een snelle ontruiming door de bedrijfshulpverlening raakte niemand gewond. Binnen een uur was het vuur onder controle. Een speciaal onderzoeksteam van de brandweer zoekt uit wat de oorzaak is geweest. De gemeenteraad van Bergen op Zoom komt donderdagavond in een spoedzitting bijeen vanwege het aangepaste evenementenbeleid tijdens het stadsfeest De Krabbe Voor. Drie cafés in aanloopstraten mogen door bezwaar van een buurtbewoner na 21:00 s'avonds geen live muziek meer laten horen. De PVV wil dat dit besluit wordt teruggedraaid. Kroegbazen voelen zich overvallen en vrezen een groot deel van hun jaaromzet mis te lopen, net nu het vierdaagse feest van start gaat. Het Limburgse chemiecomplex Chemelot in Limburg zit in zwaar weer door hoge energiekosten en felle concurrentie uit Azië, wat al leidde tot sluitingen van fabrieken. Hoewel de Europese Commissie het industriecomplex meer tijd wil geven om te verduurzamen, is er felle discussie over de toekomst van het park. Voorstanders benadrukken het enorme belang voor werkgelegenheid en strategische autonomie, terwijl milieuthema's en gezondheidseffecten voor omwonenden punten van grote zorgen blijven. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in het zuiden van het land. De meeste vertraging zien we nog op de A16, Breda richting Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden aan de Moerdijkbrug, of bij de Moerdijkbrug, is de rechterrijstrook dicht. De vertraging ruim een half uur. Daardoor loopt het ook vast op de A17, van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. De vertraging is daar ruim een half uur ook. En wat nog opvalt is de N57 Middelburg richting de Brouwersdam voor Zeerooskerken een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Nieuwe Lost Frequencies. Live It Up hoorde je op Radio BNT. Lekkere plaat trouwens. Lekkere dansplaat. 6:08. Smakelijk als je aan tafel zit, vrienden. Ik zei het in het vorige uur al. We moeten twee mensen, willen we in ieder geval nog even eren. Twee mensen die ons ontvallen zijn. Als ik je dit even laat horen, moet je eens even goed luisteren. Komt de saxofoon bij zo dadelijk.

En die is niet meer, die saxofonist. Dat is Klaas Johnson. Die speelde onder andere het thema van The Pink Panther van Henry Mancini. Daar speelde hij de saxofoon. En hij is ons ontvallen, overleden op 94-jarige leeftijd, werd bekend. En vanochtend bereikte ons ook het nieuws. En dat is voor ons dichterbij als radioluisteraars. Wim van Putten is overleden. Op 74-jarige leeftijd. Wim van Putten werkte vroeger bij de Tros. Deed op donderdagavond de LP en later de CD-show. Hij heeft heel veel programma's ook vervangen. Tegenwoordig was hij nog coach om mensen op te leiden. Discjockeys, radiomakers op te leiden. En ook mensen die al lang en breed in het vak zitten. Om die bij te laten houden. Te laten coachen, te blijven coachen. En hij was ook de stem van onder andere 1 tegen 100 heeft hij heel lang gedaan. Hij heeft de koffertjes voor Linda natuurlijk heel lang gedaan. En een hele bekende stem. De Tros, daar heeft hij altijd gewerkt. Later Avro Tros. En nu was hij dus coach. Wim van Putten, 74 jaar. Overleden, werd vandaag bekend. En ik wil daar toch heel eventjes bij stilstaan. Want Wim van Putten, we zijn ermee opgegroeid. Tenminste, ik wel. Ik kan me nog herinneren, vroeger had je de Tros Donderdag op Hilversum 3. Tom Mulder, Atje Roland en Wim van Putten. En die deed dan s'avonds de LP en CD-show. Toen de CD geïntroduceerd werd, toen heeft hij daar heel veel aandacht aan besteed. Omdat hij natuurlijk een programma had, hè, de CD-show. Maar hij had de allernieuwste releases. Had hij het eerst op de radio. Bij de Tros, in de Tros LP-show. En later de CD-show, ja. Overleden op 74-jarige leeftijd. Het is voor mij niet bekend waaraan die overleden is. Maar beiden, zowel Klaas Johnson, 94, als Wim van Putten, 74, zijn helaas niet.

0: Jouw zomer. Jouw BNTV.
1: Zo, nou, dan doen ze het allemaal niet meer. Heel fijn.
0: Roger Schepers.
1: Ja, dat ben ik dan weer. 12 minuten voor 6, Ice House. Crazy, lekker liedje. En een grote hit in de jaren 80 natuurlijk. En daarvoor draaiden we Anastasia Sick and Tired. Ook dat was een grote in 2002, volgens mij. 1 of 2. Was een grote hit voor haar. Ja, Wim van Putten, ik was wel even van ondersteboven, moet ik zeggen. Dat hij er nu al niet meer is. Zo jong overleden. 74 jaar. Het is 22 juli vandaag, vrienden. En op meerdere vlakken is dat muzikaal ook een interessante dag. Ik zal je even meenemen door de history. Altijd leuk. Op 22 juli 1963 kwam She Loves You uit van de Beatles. Een van hun grootste hits, overigens. En op 22 juli 2011... was het laatste publieke optreden van Amy Winehouse. De dag later zou ze overlijden. En dan dus morgen dus haar sterfdag. Ja, nou ja, dan weten we dat ook. Dus dat is vond ik wel even interessant om te melden. En wellicht dat we morgen iets van Amy gaan doen. Maar goed, nu hoeft dat niet. Ik wilde deze informatie wel heel eventjes met je delen. Want dan moet je ook af en toe een beetje op de hoogte houden van hetgeen allemaal gebeurt in de wereld. Hè? En zeker ook uit het verleden. Dus af en toe leuk. En van de bar, gewoon, omdat het kan. Shibauzi.

En zo hoorde je Summer met Homewrecker op BNT. Ik heb nog twee feitjes gevonden. Ja, ik had net het overzicht niet helemaal. Want ik denk, ik moet dat wel even volledig maken. Er zijn namelijk nog twee dingetjes die ik even meldenswaardig vind. Op 22 juli namelijk. 1989 stond Martika op nummer 1 met Toy Soldiers in Amerika. En dat is hier een hele... Nederland is dat niet zo'n dikke vette hit geworden, maar wel een goede plaat. En op 22 juli 1978 stond Grease hoog genoteerd in de hitparade. Dat kwam uit de meest populaire film ooit. Volgens mij een van de meest populaire films ooit. In ieder geval werd de soundtrack, de bestverkochte soundtrack, het soundtrackalbum van de film, het bestverkochte album ooit. Zullen we dit dan gewoon tot 6 uur even doen? Je hebt nou toch klaarstaan. Wees je een fijne avond, geniet van de muziek van BNT. Morgen even naar 4 hebben wij wederom een middagshow. En dan word je morgenochtend gewoon gewekt door Erik Kreutzer in de ochtendshow op Radio BNT. Frankie Valli en Grease hoor je tot 6 uur.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Noorwegen heeft de 77 slachtoffers herdacht van de aanslagen door Anders Breivik van 15 jaar geleden. In Oslo en op het eiland Utøya vonden herdenkingen plaats. In 2011 kwamen 8 mensen om door een bomaanslag in Oslo. Daarna doodde Breivik in Utøya nog 69 mensen, voornamelijk jongeren. Breivik zit een celstraf van 21 jaar uit. Onderzoekers hebben voor de kust van Puerto Rico het wrak gevonden van een Pan Am-vliegtuig dat in 1952 neerstortte. Bij de ramp kwamen 52 mensen om het leven. Passagiers konden hun reddingsvesten niet vinden en er waren problemen met de reddingsvlotten. De ramp leidde tot strengere veiligheidsvoorschriften. De wrakstukken werden vorige maand met een onderwaterdrone gevonden. De Europese Unie gaat de regels voor buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Dat kan gevolgen hebben voor de overname van de Britse prijsvechter EasyJet door Amerikaanse investeerders. De EU wil voorkomen dat buitenlandse partijen feitelijk de controle krijgen over Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens de huidige regels moet minstens 51% Europees eigendom zijn. Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn al bijna 1000 mensen overleden. In Congo zijn bijna 2500 besmettingen geregistreerd. In Oeganda zijn ook 2 doden gevallen. Er is nog geen goedgekeurd vaccin voor de variant die nu rondgaat. Zorgmedewerkers in het gebied gaan mogelijk wel als experiment ingeënt worden met een vaccin dat eigenlijk bedoeld is voor een andere variant. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT. De avond.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Het kantoorpand van de Belastingdienst aan de Hogeweg in Venlo is vanmorgen vroeg ontruimd na een brand op de derde etage. De brandweer rukte groot uit en ging onder meer het dak op om te voorkomen dat het vuur om zich heen zou grijpen. Dankzij een snelle ontruiming door de bedrijfshulpverlening raakte niemand gewond. Binnen een uur was het vuur onder controle. Een speciaal onderzoeksteam van de brandweer zoekt uit wat de oorzaak is geweest. De gemeenteraad van Bergen op Zoom komt donderdagavond in een spoedzitting bijeen vanwege het aangepaste evenementenbeleid tijdens het stadsfeest De Krabbe Voor. Drie cafés in aanloopstraten mogen door bezwaar van een buurtbewoner na 21:00 s'avonds geen live muziek meer laten horen. De PVV wil dat dit besluit wordt teruggedraaid. Kroegbazen voelen zich overvallen en vrezen een groot deel van hun jaaromzet mis te lopen, net nu het vierdaagse feest van start gaat. Het Limburgse chemiecomplex Chemelot in Limburg zit in zwaar weer door hoge energiekosten en felle concurrentie uit Azië, wat al leidde tot sluitingen van fabrieken. Hoewel de Europese Commissie het industriecomplex meer tijd wil geven om te verduurzamen, is er felle discussie over de toekomst van het park. Voorstanders benadrukken het enorme belang voor werkgelegenheid en strategische autonomie, terwijl milieuthema's en gezondheidseffecten voor omwonenden punten van grote zorgen blijven. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
5: Rusland zegt dat het aanval heeft uitgevoerd op Oekraïnse havens bij Odessa en Chornomorsk. Volgens Moskou zijn daarbij infrastructuur en schepen geraakt. Rusland zegt dat de aanvallen waren gericht op militaire doelen. Oekraïne heeft nog niet op de Russische verklaring gereageerd. De aanvallen komen na meerdere Russische aanvallen op Oekraïnse havens. Rijkswaterstaat plaatst dit weekend camera's bij de Merwedebrug. Daarmee kunnen vrachtwagenchauffeurs worden beboet als ze het vrachtwagenverbod negeren. De boete bedraagt €500. Na het plaatsen van de camera's kunnen weginspecteurs de beelden uitlezen en de boetes uitschrijven. De eerste boetes worden dan naar verwachting na dit weekend al uitgeschreven. Noorwegen heeft de 77 slachtoffers herdacht van de aanslagen door Anders Breivik van 15 jaar geleden. In Oslo en op het eiland Utøya vonden herdenkingen plaats. In 2011 kwamen 8 mensen om door een bomaanslag in Oslo. Daarna doodde Breivik in Utøya nog 69 mensen, voornamelijk jongeren. Breivik zit een celstraf van 21 jaar uit. De Europese Unie gaat de regels voor buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Dat kan gevolgen hebben voor de overname van de Britse prijsvechter EasyJet door Amerikaanse investeerders. De EU wil voorkomen dat buitenlandse partijen feitelijk de controle krijgen over Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens de huidige regels moet minstens 51% Europees eigendom zijn. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT. De avond.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Het kantoorpand van de Belastingdienst aan de Hogeweg in Venlo is vanmorgen vroeg ontruimd na een brand op de derde etage. De brandweer rukte groot uit en ging onder meer het dak op om te voorkomen dat het vuur om zich heen zou grijpen. Dankzij een snelle ontruiming door de bedrijfshulpverlening raakte niemand gewond. Binnen een uur was het vuur onder controle. Een speciaal onderzoeksteam van de brandweer zoekt uit wat de oorzaak is geweest. De gemeenteraad van Bergen op Zoom komt donderdagavond in een spoedzitting bijeen vanwege het aangepaste evenementenbeleid tijdens het stadsfeest De Krabbe Voor. Drie cafés in aanloopstraten mogen door bezwaar van een buurtbewoner na 21:00 s'avonds geen live muziek meer laten horen. De PVV wil dat dit besluit wordt teruggedraaid. Kroegbazen voelen zich overvallen en vrezen een groot deel van hun jaaromzet mis te lopen, net nu het vierdaagse feest van start gaat. Het Limburgse chemiecomplex Chemelot in Limburg zit in zwaar weer door hoge energiekosten en felle concurrentie uit Azië, wat al leidde tot sluitingen van fabrieken. Hoewel de Europese Commissie het industriecomplex meer tijd wil geven om te verduurzamen, is er felle discussie over de toekomst van het park. Voorstanders benadrukken het enorme belang voor werkgelegenheid en strategische autonomie, terwijl milieuthema's en gezondheidseffecten voor omwonenden punten van grote zorgen blijven. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
7: Mooi van Ethos.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
1: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: In Liberia is een grote partij cocaïne gevonden met een geschatte straatwaarde van 325 miljoen euro. De drugs lagen opgeslagen in een pand bij de hoofdstad Monrovia. 2 mannen zijn opgepakt, onder wie een Colombiaans-Spaanse man en een Serviër. De politie hield de verdachte al 1,5 jaar in de gaten. Samsung heeft in Londen 3 nieuwe opvouwbare smartphones gepresenteerd. Een van de modellen heeft een breder scherm ter grootte van een paspoort, speciaal gericht op klanten die veel video's bekijken. Het bedrijf krijgt meer concurrentie op de markt voor mobieltjes, onder meer van Apple, die dit jaar ook een telefoon op de markt brengt met een groter scherm. Rusland zegt dat het aanval heeft uitgevoerd op Oekraïnse havens bij Odessa en Chornomorsk. Volgens Moskou zijn daarbij infrastructuur en schepen geraakt. Rusland zegt dat de aanvallen waren gericht op militaire doelen. Oekraïne heeft nog niet op de Russische verklaring gereageerd. De aanvallen komen na meerdere Russische aanvallen op Oekraïnse havens. Noorwegen heeft de 77 slachtoffers herdacht van de aanslagen door Anders Breivik van 15 jaar geleden. In Oslo en op het eiland Utøya vonden herdenkingen plaats. In 2011 kwamen 8 mensen om door een bomaanslag in Oslo. Daarna doodde Breivik in Utøya nog 69 mensen, voornamelijk jongeren. Breivik zit een celstraf van 21 jaar uit. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT. Van Radio.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: D-reizen en prijsvrij annuleren reizen naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en delen van Oman na een verslechterde veiligheidssituatie en oranje reisadvies. Het gaat om vertrekken tot en met 3 augustus. Reizigers ter plaatse worden zo snel mogelijk teruggehaald. Wie toch wil vertrekken, tekent een instemmingsverklaring. De Europese Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance ter waarde van $110 miljard. Mededingingsbezwaren zijn weggenomen nu Paramount een langlopende distributieovereenkomst met Universal Pictures in Europa beëindigt. Daarvoor krijgt het bedrijf 13 maanden de tijd vanaf afronding van de deal. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn de 2 trams verwijderd die vanochtend in botsing kwamen. Het tramspoor is weer vrij, fietsers en voetgangers mogen ook weer overheen. Wegverkeer en trams kunnen nog niet passeren. Bij het ongeval raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. En Samsung heeft in Londen 3 nieuwe opvouwbare smartphones gepresenteerd. Een van die modellen heeft een breder scherm ter grootte van een paspoort, speciaal gericht op klanten die veel video's bekijken. Het bedrijf krijgt meer concurrentie op de markt voor mobieltjes, onder meer van Apple, die dit jaar ook een telefoon op de markt brengt met een groter scherm. En dan het weer. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De avond van Radio.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim €62 per megawattuur tegenover nog geen €41 een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kwam door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet €380.000 schadevergoeding betalen wegens fraude met woningen voor daklozen. Hij liet 10 jaar lang familie en vrienden gratis wonen in 8 woningen zonder huur of belastingen betalen. De gemeente ontdekte de fraude in 2024 en ontsloeg hem, waarna de rechter de vergoeding toewees. D-reizen en prijsvrij annuleren reizen naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en delen van Oman na een verslechterde veiligheidssituatie en oranje reisadvies. Het gaat om vertrekken tot en met 3 augustus. Reizigers ter plaatse worden zo snel mogelijk teruggehaald. Wie toch wil vertrekken, tekent een instemmingsverklaring. De Europese Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance ter waarde van $110 miljard. Mededingingsbezwaren zijn weggenomen nu Paramount een langlopende distributieovereenkomst met Universal Pictures in Europa beëindigt. Daarvoor krijgt het bedrijf 13 maanden de tijd vanaf afronding van de deal. En dan het weer. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
5: Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim €62 per megawattuur tegenover nog geen €41 een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kwam door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet €380.000 schadevergoeding betalen wegens fraude met woningen voor daklozen. Hij liet 10 jaar lang familie en vrienden gratis wonen in 8 woningen zonder huur of belastingen betalen. De gemeente ontdekte de fraude in 2024 en ontsloeg hem, waarna de rechter de vergoeding toewees. En dan het weer. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kampt door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kampt door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kwam door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. Dit was het nieuws op Radio BNT.